0: Mesa rond de Balogun, die wel degelijk start bij de Amerikanen.
1: Dankjewel, Tom. Ondanks het nachtelijke uur staan op heel wat plekken opnieuw grote schermen opgesteld om naar de wedstrijd te kijken. Maar er zijn ook gemeenten waar dat nu verboden is vanwege de mogelijke geluidsoverlast 's nachts. In Genk is het wel toegelaten. Daar staat onder meer een groot scherm in de WK-kantine. Daar hebben de supporters hoofdtelefoons gekregen om de geluidsoverlast toch te beperken, zegt de organisator Simon Landmeesters.
2: De stad heeft dan eigenlijk ons ingelicht dat er geluid buiten dat er heel moeilijk ging zijn vannacht. En dan zijn wij zelf creatief aan de slag gegaan om na te denken van hoe kunnen we hier toch iets laten gebeuren en toch dat samenhorigheid blijven behouden. We hebben Silent Disco koptelefoons uitgedeeld. En dan zetten we het geluid van de voetbal op de koptelefoons en kunnen ze daarmee de match mee volgen.
1: En de supporters die zijn er duidelijk klaar voor ook.
3: 0-2 voor België. Die tegengoals hebben we via de FIFA al gekregen en nu gaan we gewoon de clean sheet houden. Ja.
4: Ik denk 2-2 in een penalty dat wij de penalty's winnen. Pakt 2-0?
5: België gaat winnen, 100%. Zeker. 1-3.
6: Twee golen verschil.
7: 3-1. Lukaku gaat twee keer scoren.
8: Nachtje door, als niks. Hè. Voor de Belgen doen we dat er natuurlijk. Hè. 3-2 België. Kom op, hè. We zijn België. Hè.
1: Je kan de wedstrijd live volgen op Radio 1 en op VRT1. Bij de Russische luchtaanvallen vorige nacht, onder meer op de Oekraïnse hoofdstad Kiev, zijn intussen al 28 doden en bijna 100 gewonden geteld. De Russische raket- en droneaanval gebeurde in aanloop naar de NAVO-top in Turkije de komende dag. Daar zal de situatie in Oekraïne besproken worden. De Oekraïnse president Zelensky heeft zijn bondgenoten nogmaals opgeroepen om meer luchtafweerraketten te leveren om de ballistische raketten van Rusland te kunnen onderscheppen. En dan nog even terug naar het WK-voetbal, want de bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, heeft per direct ontslag genomen. Portugal werd de voorbije avond uitgeschakeld op het WK. Het verloor de achtste finale van Spanje met 0-1. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 20 graden na de ochtend. Eerst bewolkt weer, later zonnig en temperaturen tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.

you discover that

0: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: VRT Radio BNE Live.

0: is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels hun 8e finale wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Tom Boudeweel, jij volgt die wedstrijd. De eerste helft is voorbij. Hoe is die verlopen?
1: Zeer goed voor de Belgen, niet alleen in het spel, want België heeft de hele eerste helft gedomineerd. Maar ze hebben ook 2 keer gescoord. 2 keer Charles de Ketelaar en de enige bal tussen de palen van de Amerikanen, die ging er ook wel in. Dat was een vrije trap bij de 1-0 voorsprong van België. Een vrije trap van Tilman, die afweek op het hoofd van Hans van Aken, waardoor Courtois verslagen was, in de verkeerde hoek beland. Maar dan dus meteen de reactie op een voorzet, goede voorzet van Trossard. Was het opnieuw Charles de Ketelaere die de Belgen 2-1 voorzette. En dus ook Charles de Ketelaere na 10 minuten voor de voorsprong. België kreeg nog wel meer kansen. Dus het had ook nog een grotere voorsprong kunnen zijn. Maar goed, de keuzes die de bondscoach heeft gemaakt, die hebben alleszins goed uitgepakt in die eerste helft bij een 2-1 voorsprong.
0: Tom, dankjewel. Ondanks het nachtelijke uur staan op heel wat plekken opnieuw grote schermen opgesteld om naar de wedstrijd te kijken. Maar er zijn ook gemeenten waar dat nu verboden is vanwege de mogelijke geluidsoverlast. 'S Nachts in Genk is het wel toegelaten. Daar staat onder meer een groot scherm in de WK-kantien. Daar hebben de supporters hoofdtelefoons gekregen om de geluidsoverlast toch te beperken. Al zal het gejuich van de supporters niet te vermijden zijn, zegt mede-organisator Maxime Jonkind.
2: Dat is natuurlijk maar een momentje van een minuut of twee. Dus allee, dat is een stuk beter dan dat hier door de box de hele woonwijk kan meeluisteren. Dus ik denk dat dat wel gaat meevallen. Ik hoop van niet en dat we de hele avond kunnen juichen. Daar gaan we voor. Dus kunnen we nog eentje een matchje doen op vrijdagavond. Dat zou top zijn.
0: En je kan de wedstrijd van de Duivels live volgen op Radio 1 en op VRT1. In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het schip zou geraakt zijn door een onbekend projectiel. Bij de Russische luchtaanvallen vorige nacht op onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn intussen al 28 doden en bijna 100 gewonden geteld. De Russische raket- en droneaanval gebeurde in aanloop naar de NAVO-top in Turkije de komende dag. Daar zal de situatie in Oekraïne besproken worden. De Oekraïnse president Zelensky heeft zijn bondgenoten nogmaals opgeroepen om meer luchtafweerraketten te leveren om de ballistische raketten van Rusland te kunnen onderscheppen. En in Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige maand opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al ruim 3.530 lichamen geborgen. Er zijn intussen ook 16.740 gewonden geteld. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk nog verder oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog altijd vermist. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 20 graden na de ochtend. Eerst bewolkt weer, later zonnig en temperaturen tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.

elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat,

0: een schone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. VRT Radio BNE Live.

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels hun 8e finale wedstrijd tegen de Verenigde Staten gewonnen met 1-4. We luisteren nog even mee met commentator Tom Boudewijn.
1: Heel vallen. 4-1 dus voor de Belgen. Dat is een prachtig resultaat na een prachtige prestatie van de Belgen. Die bijna de hele wedstrijd hebben onder controle gehad. De Ketelaren scoorden 2 keer in de eerste helft. Tilman bij een vrije trap die afweek op Van Aken. Dat was toen de gelijkmaker, maar de Ketelaren reageerden meteen met de 2-1. Dat was ook de ruststand na een prima eerste helft van de Belgen. En dan USA, je dacht dat ze zouden komen in de tweede periode. Dat was ook wel een beetje zo. Maar de Belgen kregen 2 kansen en maakten die ook af via Hans van Aken en via de ingevallen Romelu Lukaku. België dus door naar de kwartfinale. En dat betekent een hele mooie wedstrijd, een hele mooie uitdaging tegen Spanje op 11 juli.
0: Tom, dankjewel. En ondanks het nachtelijke uur van de wedstrijd stonden op heel wat plekken opnieuw grote schermen opgesteld om naar die wedstrijd te kijken. Maar er waren ook gemeenten waar dat verboden was vanwege de mogelijke geluidsoverlast 's nachts. In Genk was het wel toegelaten. Daar stond onder meer een groot scherm in de WK-kantine. Daar hebben de supporters hoofdtelefoons gekregen om de geluidsoverlast toch te beperken. Deze supporters vertelden welke impact dat had op de sfeer.
2: Ik vind dat eigenlijk wel grappig. Het ding is, je kunt switchen tussen de channels. En dan soms kun je muziek opzetten, soms kun je commentaar luisteren. En ja, je hebt de sfeer mee, hè.
3: Ja, je kunt zeker nog goed volgen. Koptelefoons zijn goede kwaliteit. Je hoort veel door je oren en je kunt ook naar muziek wisselen. Handig, hè.
4: We gaan nog even door.
5: Het is wel anders. Ik moet zeggen, er zit meer in je koptelefoon of zo. Maar ik moet zeggen, het is een ideale vervanger.
0: In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Aan boord van het schip brak brand uit. Maar er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het schip zou geraakt zijn door een onbekend projectiel. En in het zuiden van Ecuador zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen bij overstromingen en aardverschuivingen. Die werden veroorzaakt door hevige regenval. Tientallen woningen werden door het water meegesleurd of raakten beschadigd. Er vielen ook bijna 40 gewonden. De hulpdiensten zijn nog op zoek naar 9 vermisten, bij hen ook een lokale provincie-gouverneur. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 20 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later zonnig en temperaturen tot 29 graden. Het KMI heeft code geel afgekondigd vanwege de hitte. Die waarschuwing geldt tot en met zaterdag. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 tegen Amerika. Het verslag is van Tom Boudeweel.
1: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen. Richting de hoofdrolspelers van de voorbije 30 uur. Richting de Belgische fans ook, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie. En twee goals van Charles de Ketelaren in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de Duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de voorafgedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
0: Volgens Thibaut Courtois heeft België een statement gemaakt tegen de VS.
2: Het gebrek aan respect wat we gekregen hebben de laatste dagen, dat Amerika even makkelijk van ons ging winnen, dat we niet meer dezelfde ploeg zijn en zo. Ik denk dat we vandaag even bewezen hebben dat we wel een goede ploeg zijn. Dus uiteindelijk hebben we van het begin hun willen vastzetten. Kansen creëren hebben we meteen gedaan. Ik denk dat ze ook zijn gaan twijfelen. En uiteindelijk, wat de trainer ook zei, die 2-5 van de oefenmatch, dat zit sowieso in een achterhoofd ook. En ja, ik denk dat we een geweldige match spelen.
0: Ondanks het nachtelijke uur stonden op heel wat plekken opnieuw grote schermen om naar de wedstrijd te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg was de euforie bij de supporters groot.
3: Heerlijk, heerlijk gevoel dit. Echt waar. Dit is wat de US verdiende na alle grootspraak van de afgelopen dagen.
4: Ja, verdient gewonnen. Ja, ja. Die heeft Trump op zijn bakkers geslagen. Ja.
5: We hebben laten zien aan heel de wereld dat geen enkele leider ons kan leiden.
6: Waanzin, ja. Wereldkampioen. Hè. Van Spanje, Maki, Paella van ons. Weet het helemaal op.
0: België neemt het vrijdagavond in de kwartfinales dus op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel in de 90ste minuut. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd zijn ontslag. En de burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt jeugdbewegingen om tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens activiteiten te organiseren in de bossen van de gemeente. Aanleiding is een aanval van 1 of meer wolven afgelopen vrijdag, waarbij zo'n 20 schapen werden doodgebeten. Er zijn deze zomer heel wat jeugdkampen in de gemeente en de burgemeester wil geen risico's nemen. Het nachtelijk verbod geldt in principe de hele zomer. Nu, volgens wolvenkenners is het risico bijzonder klein. In België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf. Eerst nog bewolkt, later meer zon vanaf het westen bij maximaal tussen 24 en 30 graden. En ook morgen vrij veel wolken en we halen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Outdoor Show. Ergonomisch slapen.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: VRT Radio BNE Live.

0: 6 uur en heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels hebben zich op het WK voetbal geplaatst voor de kwartfinales. Ze wonnen overtuigend met 1-4 van de Verenigde Staten. Het verslag is van Tom Boudeweel.
1: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen. Richting de hoofdrolspelers van de voorbije 30 uur. Richting de Belgische fans ook, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie. En 2 goals van Charles de Ketelaere in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de Duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de voorafgedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
0: Vooraf was er veel te doen om de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Belgun toch mocht meespelen, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Volgens doelman Thibaut Courtois heeft België iedereen die aan de Duivels twijfelde ongelijk gegeven.
2: Het gebrek aan respect wat we gekregen hebben de laatste dagen, dat Amerika even makkelijk van ons ging winnen, dat we niet meer dezelfde ploeg zijn en zo. Ik denk dat we vandaag even bewezen hebben dat wij wel een goede ploeg zijn. Dus uiteindelijk hebben we van het begin hun willen vastzetten. Kansen creëren hebben we meteen gedaan. Ik denk dat ze ook zijn gaan twijfelen. En uiteindelijk wat de trainer ook zei, die 2-5 van de oefenmatch, dat zit sowieso in een achterhoofd ook. En ja, ik denk dat we een geweldige match spelen.
0: De wedstrijd startte vannacht om 2 uur, maar dat hield veel mensen niet tegen om samen op grote schermen naar de match te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg was de euforie bij de supporters groot na de overwinning.
3: Supergoed, echt waar. België heeft nog niet zo goed gespeeld als nu. Echt fantastisch.
4: Ik ben om 11 uur gaan slapen en ben om 11:30 terug opgestaan en het was de moeite waard. Ja, heel goed.
5: Ik vond het echt karma.
6: Ja, ik denk dat heel de wereld wel met ons mee was. Ze hadden wel een lesje in nederheid nodig. Ja, zie. Ik heb zelf voor een Amerikaans bedrijf gewerkt. Ik ben heel blij dat mijn ex-collega's allemaal de nederlaag kunnen herkennen. Dat zijn de beste.
0: België neemt het vrijdagavond dus in de kwartfinales op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel in de 90ste minuut. Door de uitschakeling was dit voor sterspeler Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-match ooit. Hij had vooraf aangekondigd dat dit WK zijn laatste WK was met Portugal. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd zijn ontslag. Martinez deed dat in 2022 ook al als trainer van de Rode Duivels op het WK in Qatar na de uitschakeling in de groepsfase. En in de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel, dat zegt een Brits maritiem agentschap. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers zijn. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. De afgelopen maanden zijn al vaker dergelijke incidenten geweest, ook na de start van de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. We krijgen wat meer wolken deze voormiddag, met in de namiddag opnieuw brede opklaringen vanaf het westen bij temperatuur tot 30 graden. Ook morgen start met wolken, zeker in het noordoosten van het land. Meer op vrtnieuws.be. Iedereen houdt van de zomer.
7: De tijd van je leven.
0: Ook de grootste artiesten.
8: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
0: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
8: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
9: Radio BNE.
10: Goedemorgen, het zal voor velen met kleine oogjes zijn na die geweldige overwinning van de Rode Duivels. Onze muziek helpt u er doorheen. Welkom.
9: Radio BNE, klaar wakker.
0: Herbert Verhagen.

Het prille begin van Clouseau, alleen met jou uit 88. Edwin van de Verre uit Waarschot, die vraagt of we Breakfast in America kunnen draaien van Supertramp. Maar Edwin maakte een opzettelijke schrijffout en schreef Superramp. Edwin, grapjas.

Roger Miller met zijn ode aan de zwerver. Een leven zonder luxe, maar met veel vrijheid. Laura Lynn, zij is in blijde verwachting van een huwelijksaanzoek van haar lief Geoffrey.

Ik verwacht Laura Lin wel in de Radio Binnen Vlaamse 40 van aanstaande zaterdag. Jij bepaalt hoe die lijst eruit ziet door mee te stemmen op het Radio Binnen kanaal van VRT Max. Fatma Taspinaar krijgt er vanaf eind augustus twee nieuwe collega's bij voor de afspraak op VRT Canvas. Fatma zal de helft van de uitzendingen voor haar rekening nemen en Kobe Ilse en Xavier Taverne die verdelen de andere helft. Die aanpassing komt er omdat Bart Schoos afscheid nam van de VRT.

M, een Britse artiest. Zijn echte naam is Robin Scott. En hoe kwam hij aan die artiestennaam M? Wel, het was een schilderij in een Parijse metro die hem daarvoor inspireerde. Titel: De alleenstaande moderne man. We keren 20 jaar terug in de tijd nu voor de doorbraak van Milo. Dit nummer schreef je samen met Tom Helzen.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB+ toestel. Radio BNE.

Uit het Nederlandse Delft, T-Set met een van hun evergreens hier op Radio Bene. Bericht van Jan de Smet uit Knokke-Heist, hij is het zeker. België wint het WK voetbal.

Zes over half zeven werd het met Eddy Grant. Ik heb de lijst van de Radio BNE Vlaamse 40 van vorig jaar eens bijgenomen. Het is vier voor half zeven. Oei, dat komt door die voetbalmatch. Sorry daarvoor. Dus de Vlaamse 40 van vorig jaar, zo zag de top 3 eruit. Porselein van Jasmin op 3. Raymond van het Groenewoud kreeg plaats 2 voor Vlaanderen boven. En dan hebben jullie Wiltura op 1 gezet met Eenzaam zonder jou. Deze week worden de kaarten opnieuw geschud. Jij kan meestemmen op het Radio BNE kanaal van VRT Max. En het resultaat is er nu zaterdag op onze Vlaamse feestdag van 3 tot 6 met onze Petra Hermans.

altijd fijn om een boeket aan huis geleverd te krijgen. De afzender was Freddy Brek. Dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. Je verliest 20 minuten op de A12 richting Brussel tussen Londerzeel en Wolvertem. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Beveren sta je 10 minuten in de file tussen de A12 en de Thijsbandstunnel. En door werken op de N41 in Hamme verlies je 25 minuten richting Sint-Niklaas.

Wist je dat Jimmy Frey dit nummer van Aznavour ook in het Vlaams op plaat heeft gezet? Maar met jou was de titel. En vorig jaar stond hij met Rozen voor Sandra op plaats 22 in de Radio BNN Vlaams 40. Benieuwd wat jouw drie favoriete Vlaamse liedjes aller tijden zijn? Stem er nu voor op het Radio BNN kanaal van VRT Max. En geniet nu zaterdagnamiddag op de Vlaamse feestdag mee van de Radio BNN Vlaamse 40.

0: Demi Moore tot 9 minuten over 6:30. Wil jij een DAB Plus radio winnen? Ja? Wel, in deze klaarwakker kan het.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
1: Radio BNE.

Junior Walker had een grote. En dan heb ik het over zijn tenorsax. Dat instrument is groter dan een gewone saxofoon. En daardoor kan het lagere en warmere klanken produceren. En die Walker was dus niet alleen een straffe zanger, maar ook een virtuoos op zijn tenorsax.

0: Ik was er even niet, zong Frank Boeien. Daar zullen we vandaag wel meer last van hebben na die nachtelijke match van de Rode Duivels. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Dus toch, niet omgekocht, de uitslag. Ja. Hè?
1: Nee. Maar ze waren zodanig sterk dat er niks tegen te beginnen was. Gelukkig maar, ik kon gelijk krijgen. Ik heb ook het een beetje gevolgd vannacht. Ik heb niet echt gekeken. Ik sliep, keek naar de app. Dan terug was slapen. Maar ja, het was heel mooi. Hè. Ik ben blij dat ik ongelijk. Ik ben nog nooit zo blij geweest dat ik ongelijk had. Maar ik zag het, zoals ik gisteren hoorde, veel minder zitten door al die machinaties achter de schermen. Maar kijk, ja.
0: Leuk, hè?
1: Wat een prestatie, ja, absoluut.
0: Ook het weer wordt toppie vandaag?
1: We hebben hier één tot klagen. We starten wel op meerdere plaatsen met een mix van zon- en bewolkte periode. Dat is in hoofdzak in het centrum en het oosten zo. In het westen zijn er ook wel wat wolken, maar de zon is daar al meer van de partij. En van daaruit gaan die opklaringen dan ook breder worden in de loop van de dag. Vooral na de middag is dat zo. Met temperaturen die niet overdreven zijn vandaag, maar wel aangenaam warm. We zitten rond 7, 28 graden op veel plaatsen. 24 aan de kust. Het uiterste zuiden eventueel nog 30. Maar op de meeste plaatsen geen 30 graden vandaag. Vanavond en vannacht krijgen we wolken en opklaringen die afwisselen, maar toch wel vaak ook brede opklaringen. Het gaat vooral over wat hogere bewolking, als die binnenschuift tenminste. En dan morgen starten we op sommige plaatsen wel met wat lage bewolking. Dus een mix van zon en wolken morgen opnieuw, zon- en bewolktere periode, met zo goed als droog weer. De temperaturen die liggen rond een graad of 3, 24 aan zee. 28 tot 30 graden in het binnenland. En donderdag, ja, dat is zonnig, koel, misschien een enkele stapelwolk of zo. Maxima die ook tegen een 28, 29 graden aanschurken. En dan zitten we ook rond 29 à 30 graden vanaf vrijdag, donderdag, vrijdag zo. En dan zit dat rond 30, 31 of lokaal 32 graden. Dus niet overdreven warm, niet zo extreem gelukkig, maar als we gehad hebben de vorige hittegolf. En we hebben ook een matige wind uit het noordoosten. Dat is natuurlijk wel een uitdrogende wind, dus je moet niet te zot gaan doen met vuur in de natuur. Maar voor de rest is het toch wel weer om van te genieten. Ik denk 30 graden voor veel mensen. Ça va, hè, dat is zomer. Mm-hmm. Goed, aan zee is het dan een beetje frisser, wel door die noordoostenwind. Dan halen we daar geen 30 graden, maar blijft dat zo rond een 25 graden. Meer moet dat ook niet zijn. Ja, de wind waait daar wel soms vrij krachtig uit het noordoosten. De tweede helft van volgende week, dan zijn die onweersignalen daar of die buiensignalen die opduiken, wel met nog altijd zon daarbij en een daling van de temperatuur van eerst een graad of 30, gaat dat eind van die week naar een 7, 28 en dan verder in dat weekend en de week van

0: dat ze de komende dagen zullen worden. Dus al bij al blijft dat goed nieuws. En ja, de droogte, dus droog weer, zonnig weer en dan die onweders in de loop van volgende week pas.
1: Was dat jouw robotstofzuiger dan net?
0: Mijn robotstofzuiger?
1: Ja, ik hoorde zo iets voorbij komen.
0: Ah ja, nee, het is een auto, die ik denk een vrachtwagen of zo, die passeerde aan de straatkant. Ja. Mijn ramen staan open, dus het is dat waarschijnlijk dat je gehoord hebt.
1: En poets jezelf.
0: Wat brief?
1: Poets jezelf.
0: Wat?
1: Poets. Allee, David, poets jezelf thuis. Poetsen.
0: Poetsen. Ah ja, dat doe ik ook. Ja. Waarom kom je nu bij die vraag?
1: Ah ja, gewoon stofzuiger en dan poetsen enzovoort. Hè.
0: Ah ja, stofzuiger. Maar ik ga toch niet stofzuigen terwijl ik het weerbericht presenteer?
1: Ja, dat is waar. Maar een robot passeert en is geprogrammeerd enzovoort.
0: Ja, ja, maar een robot, dat heb ik niet. Dat is manueel.
1: Dankjewel, tot straks. 7:45 voor het weerbericht. Hè?
0: Ja, voor het weerbericht, inderdaad. Niet over stofzuigers.
2: Radio BV, klaar wakker.

Albert Hammond, Karen Sioen, die kon eens goed lachen met het robotstofzuigergeluid liever bij onze weerman, dat eigenlijk een wagen bleek te zijn. We hebben problemen met onze computer, die is stilgevallen. Komt misschien ook door de match van de Rode Duivels. Even kijken. Die wil op dit moment geen plaat meer draaien, komt dat tegen. Enfin, Karin die heeft dus zelf een stofzuiger en dweilrobot. Ze is daar heel tevreden over en die robot werkt 's nachts. En nu gaan we het eens op die manier proberen of we hier muziek uit krijgen. Ja!

0: Zo, heropstarten, dat gaan we doen tijdens het nieuws van 7. En daarna maak je kans op een DHB Plus radio. Blijf bij ons.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 7 uur en heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op het WK voetbal winnen de Rode Duivels overtuigend met 1-4 van de Verenigde Staten. In de kwartfinales neemt België het op tegen Spanje dat Portugal uitschakelde. Het is gelukt. De Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van de Verenigde Staten. Vooraf was er veel te doen om de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Bellegoon toch mocht meespelen, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Het verslag van de wedstrijd is van Tom Boudeweel.
1: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie en 2 goals van Charles de Ketelaere in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de Duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de vooraf gedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
0: Charles de Ketelaere scoorde dus de openingsgoal na 9 minuten en maakte ook de 1-2. Hij was vooral blij dat het eindelijk lukte om te scoren op een WK.
2: Goh, ik probeer altijd mijn wedstrijd te spelen. Ik denk dat ik tegen Nieuw-Zeeland een hele goede wedstrijd speel, maar je scoort dan niet. Dus dan is altijd als spits een beetje het gevoel. En nu maak ik mijn eerste doelpunt op een WK. Vooral eerste doelpunt scoren in zo'n match is vaak heel belangrijk. Dus ja, was veel ontlading en vreugde. Dat we doorgaan, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.
0: De wedstrijd startte vannacht om 2 uur, maar dat hield veel mensen niet tegen om samen op grote schermen naar de match te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg bijvoorbeeld was dat toegelaten, maar kregen de supporters koptelefoons om de geluidsoverlast te beperken. Amaury de Mulder ging meeluisteren.
3: 38 jaar is hij, de captain van Team USA.
4: Zo klinkt het normaal als je naar een match gaat kijken, maar niet hier in de WK-kantine. Geen geluid van het stadion en geen commentaar door de boksen, enkel door je eigen koptelefoon.
5: Even gaan, jongen. Lopen, jongen.
4: Zo willen ze de geluidsoverlast voor de buurtbewoners beperken.
6: Het is wel anders. Je zit meer in je koptelefoon of zo.
7: Maar ik moet zeggen, het is een ideale vervanging.
4: Maar zo stil is die silent disco toch niet als er gescoord wordt. En gescoord werd er.
8: Dit is wat de US verdiende na alle grootspraak van de afgelopen dagen.
9: Die heeft Trump op zijn bakkers geslagen, ja.
4: Koptelefoon of niet, de sfeer zat er goed in en de euforie na de match was groot.
10: Supergoed, echt waar.
11: Trump heeft gevochten, wij hebben teruggevochten en wij hebben gewonnen.
12: Waanzin, ja, wereldkampioen, hè. Van Spanje, Mackie, Paella, van ons, weten ze helemaal op.
0: België neemt het vrijdagavond om 9 uur in de kwartfinales op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel daar in de 90ste minuut. Door de uitschakeling was dit voor sterspeler Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-match ooit. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd ook zijn ontslag. Martinez deed dat in 2022 ook al als trainer van de Rode Duivels op het WK in Qatar, na de uitschakeling in de groepsfase. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt jeugdbewegingen de hele zomer lang om tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens activiteiten te organiseren in het bos. Dat komt door een aanval van 1 of meerdere wolven vrijdag, waarbij 20 schapen zijn doodgebeten. Er zijn deze zomer heel wat jeugdkampen in de gemeente en de burgemeester wil geen risico's nemen. Volgens wolvenkenners is het risico wel bijzonder klein. In België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf, want wolven zijn erg schuw. De begrotingsgesprekken van de federale regering zullen niet afgerond zijn tegen 21 juli. Dat heeft vicepremier voor CD&V Vincent van Petegem gisteravond gezegd in Ter Zake. De federale regering moet volgens het monitoringscomité minstens 7,7 miljard euro extra vinden om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. Iedereen zal een inspanning moeten doen, zei van Petegem daarover.
13: Ik denk dat het een inspanning zal zijn waar elk van ons een bijdrage zal moeten naar leveren. En dat we dat uiteraard op een rechtvaardige manier en eerlijke manier moeten gaan doen. Ja. Betekent dit dat het tegen 21 juli klaar moet zijn? Ja, ik denk dat dat wel bijzonder snel zal zijn om nog tot een goed akkoord te komen. Die deadline is natuurlijk 15 oktober. Dat is het moment dat we een begroting bij Europa moeten gaan indienen. Ja.
0: En in de Gazastrook heeft Hamas zijn bestuursorgaan, dat is hun regering, ontbonden om de macht over te dragen aan een comité van technocraten, dus geen politici, maar deskundigen. Die stap maakt deel uit van het staakt-het-vuren-akkoord dat door de Amerikanen werd bemiddeld. Volgens Israël is de aankondiging niet echt. Het gelooft niet dat Hamas ook zal overgaan tot ontwapening. Israël geeft het technocratisch comité daarom ook geen toelating om naar Gaza te gaan. Het dossier komt ook opnieuw op tafel bij de Belgische regering. CD&V en Vooruit willen dat België Palestina onmiddellijk als staat erkent nu Hamas deze stappen zet. Minister van Buitenlandse Zaken Prévot van Les Engagés bereidt een beslissing voor. De dag start bewolkt met in de namiddag opnieuw brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 30 graden. Ook morgen veel wolken, zeker in het noordoosten van het land. Vanaf donderdag veel zon, dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Dit nieuws begon met de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten met 1-4. In de kwartfinales neemt België het op tegen Spanje. Dat versloeg het Portugal van sterspeler Cristiano Ronaldo met 0-1. Meer voetbal op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
10: Dankjewel, Sophie.
14: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
15: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
14: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
15: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel. Radio BNE.
10: Het is file rijden richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem door een eerder ongeval. Reken daar 25 minuten extra. Op de E19 tussen Kontich en de Werken in Mechelen-Noord. En op het knooppunt Zaventem file voor wie van de A201 komt en de ring rond Brussel op wil. Ook dat komt door een ongeval. En door werk op de N41 in Hamme verlies je 25 minuten richting Sint-Niklaas.
14: Radio BNE.
15: Radio BNE, klaar wakker.
14: Herbert Verhagen.
15: De tijd van je leven. Na, na, na, na. Een heel goeiemorgen.

Love Will Keep Us Together. En toch ging het echtpaar Captain en Tenil uit elkaar na een huwelijk dat 39 jaar stand hield. Benny van Akker uit Staden heeft genoten van de geweldige wedstrijd van de Rode Duivels, maar moet nu weer aan de slag om dan straks te supporteren voor het land van zijn vriendin, namelijk Zwitserland.

0: het zou mooi zijn mocht Bart van den Bossen een plek krijgen in de Radio Benin Vlaamse 40 van nu zaterdag. De heuveltjes van Erika, ga met me mee. Ja, die man heeft toch wel wat evergreens op zijn naam staan. Stemmen doe je via het Radio Benin kanaal op 40 Max. Daar wappert de Vlaamse leeuw. De Rode Duivels stoten door naar de kwartfinale van het WK voetbal. En voor onze doelman Thibaut Courtois wordt het een heel bijzondere wedstrijd nu vrijdag in LA. Want hij heeft iets met de tegenstander Spanje.
1: Tegen mijn tweede thuisland. Mijn zoontje die gaat sowieso voor België supporteren, anders dan mag hij mijn huis hier binnen. Maar uiteindelijk wel heel blij dat we tegen hen kunnen uitkomen in kwartfinale. Ik denk dat dat ook een beetje het doel was van dit WK. En alles wat er nu zou bijkomen zou mooi zijn.

Avery Brothers met Bye Bye Love. En dat in het seizoen van de vakantieliefdes. Het is ruim 7:15. Wat denk je hiervan? 45 milliliter witte rum, 90 milliliter sinaasappelsap, 45 milliliter kokosmelk. Doe dat allemaal in de shaker met ijs. En je hebt een deel van de titel van deze plaat.

0: Rupert Holmes met Escape, de Piña Colada Song. Nog dit uur kan jij een DAB Plus radio winnen.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, oh, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Wat wordt het vandaag?
9: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Oh, dat is een makkie.
9: Koken en besparen doe je met de super.

0: Vijf voor half acht werd het al met The Alan Parsons Project. Gisteren werden de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit bekendgemaakt. Ja, het stond in de sterren geschreven dat Meteor erbij ging zijn met Nooduitgang. Want die single staat al weken hoog in de Radio BNE Vlaamse 30.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar,

0: Benenkanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.

0: The Cats met Let's Dance. Mag ik daar dit spreekwoord bij plakken? Als de kat van huis is, dansen de muizen. Ouders die op vakantie gaan, kinderen die thuis blijven. Ja, dat kan al eens voor feestjes zorgen met de kameraden, toch? Deze verkeersproblemen wil ik jou meegeven. File rijden richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. 15 minuten erbij daar. En ook problemen op de E19 tussen Kontich en de Werken in Mechelen-Noord. 10 minuten extra daar. Door werken op de N41 in Hamme verlies je 25 minuten richting Sint-Niklaas. En dat is het.
1: Radio BNE klaar wakker.
2: VRT Radio BNE.
1: Herbert Verhagen.

Gloria van Dem. Hoe zit het ondertussen met het stemmen voor de Radio BNE Vlaamse 40 van nu zaterdag? Wij zijn op zoek naar de 40 beste Vlaamse evergreens. En jij kan ons daar zeker bij helpen door je drie favorieten door te sturen via het Radio BNE kanaal op 14 Max. Dana Winner werd er vorig jaar ingestemd. Haar lied De Oude Man en de Zee stond dan op 31. En dit luisterlied bracht ze 10 jaar geleden uit. Ik laat je nu maar gaan. Dana Winner.

0: Dana Winders, ben jij bij de winnaars van een DAB Plus radio? Dat kom je te weten door af en toe de lijst met de gelukkigen te raadplegen op het Radio Benenkanaal van VRT Max. De namen van de winnaars van vandaag, die vind je daar morgen terug.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio Bene op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
1: Zaterdag op Radio Bene. De grootste Vlaamse evergreens.
3: Zeg eens meisje.
2: We vieren 11 juli in de Radio Bene Vlaamse 40.
3: 7 aan je 7 zonden.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
2: Radio Bene, Vlaamse 40.
1: Zaterdag 11 juli.
2: Op Radio Bene.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

0: mooi is dat, hè? De Bas, prachtige Evergreen Street af Philadelphia. Het is al 14 voor 8. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, je bent ook een beetje een bos, hè, bij het KMI. Die van de voorspellingen. Maar het gaat niet over het voetbal, hè?
1: Nee. Ja, wat een prestatie, zeg.
0: Ah, amai, had je niet verwacht, hè? Totaal niet.
1: Nee. Ik zag het somber in. Gelukkig heb ik ongelijk gekregen. Wat een statement. Tegen, ja. Eigenlijk was dat... Dat was de Verenigde Staten tegen de rest van de wereld, hè.
0: Inderdaad, klopt.
1: Ja. Ik denk dat we enorm veel... Nooit veel mensen voor België zullen gesupporterd hebben als van afgelopen nacht. En ja, wat een statement naar de wereld toe. Dus best wel om fier op te zijn. Ja.
0: Trump, het schaamrood op de wangen. Maar dat zie je niet door de make-up?
1: Nee, hij zal misschien wat oranjer zijn vandaag. Ik weet het niet. Maar ik ben eens benieuwd of dat hij... Want hij had voordien gezegd van... Ja, allee, als ze winnen met die speler erbij, dan mogen ze trots zijn. Zou hem iets schrijven op zijn socials? Ik ben benieuwd of hij toch zo sportief zou zijn. Ik reken er niet op, maar you never know. Maar in elk geval, ja. Dat betekent dat wij goed geluimd aan de dag beginnen. Wel weliswaar met een zekere vermoeidheid. En ja, zon en wolken wisselen af. Maar de zon komt er overal dan... Ja, goed door, hè. Veel nog meer door eigenlijk vanaf de kust. En het westen van het land momenteel nog de oostelijke helft die wat meer bewolking krijgt, maar dat komt ook daar in orde. De temperaturen vandaag die liggen rond een 27, 28 graden. Dus behoorlijk. Aan zee is dat 24, het uiterste zuiden 30. Met een zwakke tot matige wind uit meestal westelijke sector. Morgen draait hij naar het noorden, noord tot noordoost. Gaat toch niet beletten dat het nog een graadje warmer wordt. Rond 30 graden op veel plaatsen. Aan de kust zitten we rond 24. Eigenlijk de kust de ganse periode 24, 25 graden. Fantastisch eigenlijk, ja. Meer moet dat niet zijn. Mm-hmm. Dus het blijft de komende dagen zonnig. Er kan wel eens een stapelwolk of wat velden hoge bewolking voorbij schuiven. De noordoostenwind gaat ervoor zorgen dat het aan zee niet te veel opwarmt. En die noordoostenwind die kan soms wel eens windkracht 5 bereiken in de loop van de dag. En dat is dan vrij krachtig. Achter zo'n zeil zit je natuurlijk wel mooi op het strand. Maar hou daar rekening mee. Het kan wel eventjes uit de hoek komen. In het binnenland ook wel.
2: Go Yellow! Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand

0: daar wordt goed voor gezorgd door onder meer die waarschuwingen tijdig te versturen. Dus zorginstellingen die zijn daarop voorbereid. Het wordt ook niet zo erg als de vorige keer. Dus we blijven zo rond 30, 31 of lokaal 32 graden zitten. Dat is eigenlijk voor vanaf donderdag of vrijdag tot en met, zie ik, woensdag of donderdag. Dus laten we zeggen een week of een kleine week. En dan in de tweede helft van volgende week, dan zien we wel een aantal regen- of onweersbuien opduiken op de kaarten. En ook een daling van de temperatuur, maar die zeer geleidelijk is. We starten nog met 30 graden volgende week. We eindigen die met 4 of 25. En de week van 20 juli zou dan ook ongeveer die temperatuur of een beetje lager zijn. Enfin, ongeveer normaal voor die tijd van het jaar. Het weerbeeld, dat zien we dan later nog wel voor die week. Maar dus, het is, laten we zeggen, 10 dagen zomers weer. Dat eindigt dan mogelijk met regen- of onweersbuien. Daarna is het weer wat koeler met normale temperatuur.
1: Oké. David, bedankt voor jouw enthousiasme.
0: Voilà, tot morgen.

The Whispers. Geloof me, het loont de moeite om eens terug te keren naar 1967 voor een evergreen die ik het eerst leerde kennen door Tom Jones. Maar hij was niet de eerste die Lingering On uitbracht. Nee, het was deze man, Peter Law. En let vooral op de prachtige intro.

0: Olivia Gaynor. Christine Akkaert heeft haar favorieten voor de Radio Bene Vlaamse 40 doorgestuurd. Zij willen er graag deze drie in zaterdag. Broek Ventje van Willem Vermanderen, Vlaanderen Meland van Wiltura. En haar absolute nummer 1 is Willy Sommers met Vlaanderen de Leeuw. Stemmen doe je op het Radio Bene kanaal van VRT Max.
1: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Solden bij Zalando.
4: Wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: Radio Bene.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op het WK voetbal winnen de Rode Duivels overtuigend met 1-4 van de Verenigde Staten. In de kwartfinales neemt België het op tegen Spanje dat Portugal uitschakelde. Het is gelukt. De Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van de Verenigde Staten. Vooraf was er veel te doen om de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Belgen toch mocht meespelen, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Het verslag van de wedstrijd is van Tom Boudeweel.
1: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie en 2 goals van Charles de Ketelaere in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de Duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de vooraf gedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
0: Charles de Ketelaere scoorde dus de openingsgoal na 9 minuten en maakte ook de 1-2. Hij was vooral blij dat het eindelijk lukte om te scoren op een WK.
2: Goh, ik probeer altijd mijn wedstrijd te spelen. Ik denk dat ik tegen Nieuw-Zeeland een hele goede wedstrijd speel, maar je scoort dan niet. Dus dan is altijd als spits een beetje het gevoel. En nu maak ik mijn eerste doelpunt op een WK. Vooral eerste doelpunt scoren in zo'n match is vaak heel belangrijk. Dus ja, was veel ontlading en vreugde. Dat we doorgaan, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.
0: De wedstrijd begon voor ons om 2 uur 's nachts. Sommige supporters hebben een nachtje doorgedaan om de wedstrijd volledig te bekijken. Anderen hebben een wekker gezet of gaan de match nu nog bekijken.
3: Ik ben opgestaan om 2:30 en ik ben dan naar Zottegem met de markt gaan kijken. En dan terug naar huis gegaan en een uur kunnen slapen en dan de trein gepakt naar Gent.
4: Heel de nacht doorgedaan. Het is een heftige avond, maar nog steeds, ja, werk komt er natuurlijk wel een beetje boven. Klein beetje een opoffering maken.
5: Om 9:00, 8:45 ben ik gaan slapen, 2 uur opgestaan, nog even gesnoest. Dus ik heb een kwartiertje gemist. Ja. En dan na 4:00 ben ik opnieuw gaan slapen en om 6:00 weer opgestaan.
6: Ik heb nog niet gekeken en ik ben in blijde afwachting om de uitslag te vernemen straks als ik kijk.
0: Belgen die in de Verenigde Staten wonen en de wedstrijd in het stadion in Seattle volgden, waren ook dol enthousiast na de overwinning van de Duivels.
7: Een prachtige voetbalwedstrijd. We zeggen, de Belgen hebben zeer goed samengespeeld.
8: Ik woon hier al 4 jaar, maar mijn hart ligt nog bij België. Ongelooflijk. En dan die laatste goal ook.
9: Onwaarschijnlijk. Ik had tranen daar straks op mijn ogen. Ik was aan het blijten, zoals ze zeggen in Brussel. Een van de mooiste momenten op voetbalgebied dat ik heb al kunnen leven.
10: Geen woorden.
9: Geen woorden.
10: Geen niks.
9: En nu in L.A.
11: Come on!
0: Ja, België neemt het vrijdagavond om 9:00 in de kwartfinales op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel daar in de 90ste minuut. En door de uitschakeling was dit voor sterspeler Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-match met Portugal ooit. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd ook zijn ontslag. Martinez deed dat in 2022 ook al als trainer van de Rode Duivels op het WK in Qatar na de uitschakeling in de groepsfase. Er is geen sprake van kwaad opzet bij de brand die gisteravond uitbrak op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel. Dat zegt de brandweer. De brand woedde in een technische ruimte onder het dak en was moeilijk te blussen. Bij de brand vielen geen gewonden. Experts zullen nu nagaan hoeveel schade er is aan de technische installaties en of de structuur van het gebouw werd aangetast. De begrotingsgesprekken van de federale regering zullen niet afgerond zijn tegen 21 juli. Dat heeft vicepremier voor CD&V Vincent van Petegem gisteravond gezegd in Ter Zake. De federale regering moet volgens het monitoringscomité minstens 7,7 miljard euro extra vinden om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. Iedereen zal een inspanning moeten doen, zegt van Petegem.
12: Als je een inspanning doet, of die nu 7,7 of 10 miljard zal zijn, zal dat uiteraard een inspanning zijn die we gaan voelen. Wat is de reden waarom dat we in die situatie gaan zitten? Dat is die interest. Een tweede element is dat je ziet dat we onze uitgaven eigenlijk wel onder controle beginnen te krijgen, maar dat die eigenlijk nog altijd wat te hoog zijn. Een derde element zijn de inkomsten. We hebben in het verleden al vaak gezegd dat er een lek is in onze inkomsten door allerlei achterpoortjes die gevonden worden.
0: En in de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Dat zegt een Brits maritiem agentschap. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers zijn. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. De afgelopen maanden zijn er al vaker dergelijke incidenten geweest. Ook na het ingaan van een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. De dag start bewolkt met in de namiddag opnieuw brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 30 graden. Ook morgen nog veel wolken, zeker in het noordoosten van het land. Vanaf donderdag veel zon, dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Dit nieuws begon met de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten met 1-4. In de kwartfinales neemt België het op tegen Spanje. Spanje versloeg het Portugal van sterspeler Cristiano Ronaldo met 0-1. Meer voetbal op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
10: Joepie!
11: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
10: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
11: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
10: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel. Radio BNE.
13: Een uitzonderlijk goedemorgen. Het is file rijden richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem door een ongeval op de linkerrijstrook. 35 minuten extra, maak er een reddingstrook. Op de E19 Antwerpen-Brussel verlies je in beide richtingen 15 minuten. Dat komt door de werken bij Mechelen-Noord. En door werken op de N41 in Hamme verlies je 20 minuten richting Sint-Niklaas.
14: Radio BNE.
10: Radio BNE, klaar wakker.
14: Herbert Verhagen.
15: De tijd van je leven.
13: Wees welkom.

0: meer op jou.
1: Nu zondag wordt hij 65. Stef Bos, zelf papa van 3 kinderen. Het is bijna 8:10. Verken jij binnenkort een mooi stukje van de wereld en ga je op vakantie? Neem dan Radio BNN mee, hè, op VRT Max. En via ons kanaal kan je onze programma's volgen.

Sam Cooke, Wonderful World. Zeker als je naar de kwartfinale van het WK voetbal mag. Marijn de Valk gebruikt zijn camper meestal als kleedkamer. Maar deze zomervakantie gaat hier ook mee reizen, richting Friesland. Marijn en zijn vrouw Ilse gaan er met 3 koppels de Elfstedentocht fietsen. Ze zullen op een rustige camping verblijven tussen de fruitbomen waar ze hun eigen appelsap kunnen persen. Kamperen is heerlijk, zegt Marijn in het laatste nieuws van morgen. Je loopt onverwacht kennissen tegen het lijf of belandt in een dorpscafé. Kampeerders blijven gewoon, ook al zijn ze rijk.

0: The Fifth Dimension, na een genomineerd nummer voor VRT Zomerhit in Vuur en Vlam van Niels de Stadsbader. Ondertussen is het precies 10 minuten voor 8:30. Rob de Nijs heeft het zo meteen over iets wat we vandaag en de komende dagen niet zullen horen.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

Luttevende verpakt in een regenbui door Rob de Nijs. Ook Doris de Cler is met kleine oogjes opgestaan in handzame West-Vlaanderen. Maar ze is al zo blij dat ons kleine landje het grote Amerika heeft gevloerd.

was een lange noodweg. Chris Isaak speelt nu vrijdag in Lille tijdens het Shockfestival. Het wordt daar dan tot 32 graden warm. Veel textiel zullen die festivalgangers niet nodig hebben, denk ik. Misschien een petje? Of een hoed?

0: de geknipte doucheplaat. En vanmorgen is er al één besteld. Misschien wil jij ook iemand verrassen met een verzoeknummer. Het kan, hè. Stuur mij een bericht, dan regelen we dat. Dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. Op de binnenring rond Brussel vertraag je een kwartier tussen Stroombeek en Vilvoorde. Dat komt door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Het is file rijden richting Brussel op de A12 tussen Lommerzeel en Meissen. Op de E19 Antwerpen-Brussel verlies je in beide richtingen 15 minuten. Komt door werken bij Mechelen-Noord. En nog door werken op de N41 in Hamme gaat het 10 minuten trager richting Sint-Niklaas.
1: Radio BNE klaar wakker.
2: VRT Radio BNE.
1: Herbert Verhagen.

Shalamar. De groep zag het levenslicht door twee achtergronddansers. En een van die dansers was Jeffrey Daniel. Wat is er nu zo bijzonder aan die man? Wel, hij was de choreograaf van Michael Jackson. Zo leerde hij hem de moonwalk aan. Kan wel, hè, als vreugdedansje. Word je nu pas wakker? De Rode Duivels hebben het gehaald van de Verenigde Staten. Fantastisch, hè? Vrijdagavond spelen we dus tegen Spanje. En ik zie net op VRT Nieuws dat koning Filip daarvoor naar Los Angeles zal vliegen. Benieuwd of hij ook versierd zal zijn met het atomium in aluminiumfolie op zijn hoofd.

0: Level 42 en we naderen al 9:15. Len Neefs, de zoon van Gunther Neefs, is zeer actief op zijn socials. Daarin laat hij zijn afgetrainde lijf zien of laat hij jou de ideale festivaloutfit kiezen. Maar hij heeft nog meer talent. Een tekst schrijven voor zijn vader bijvoorbeeld. Het resultaat komt eraan.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat?
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goede tas koffie.
6: Nou, Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen, Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12:00 middags op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stulp.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio Bene op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
10: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven, ook tijdens de solden.
11: Hoe dat?
10: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
11: Oh, cool.
10: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: Richie, citroen met framboos.
13: Richie, Belgische limonade.
14: Altijd verfrissend.
15: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt, 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
18: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
17: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: wil jou oprecht.
1: En terecht, want eerlijk duurt het langst. Gunter Neefs.
2: Radio Bene, klaar wakker.
3: Album van de week.
1: Uit Helemaal Lisa van Lisa Wilbo hebben we hier het nummer Radeloos klaargezet. Over een serieus haar in de boter. Is het over en uit of brandt er nog een waakvlammetje? Lisa Wilbo.
2: Radio Bene, klaar wakker.
3: Album van de week.

Detroit Spinners. Prachtig om te zien hoe de Rode Duivels Trump een sneer gaven door het YMCA-dansje te doen voor de camera's. Kijk maar eens naar de beelden op VRT Nieuws. Zo, fijne dinsdag met Radio BNE en heel graag tot morgen 6 uur.

0: zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego Keukens.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: 9 uur, goedemorgen, WRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels staan in de kwartfinales van het WK voetbal na een klinkende 1-4 zege tegen de Verenigde Staten. Charles de Ketelaere scoorde het openingsdoelpunt al na 9 minuten. Op het halfuur maakte Tilman de gelijkmaker, waarna de Ketelaere bijna meteen opnieuw scoorde. In de tweede helft scoorden Van Aken en Lukaku nog. Een topprestatie, zegt aanvoerder Jurrie Tielemans.
1: Het was perfect vandaag. Tactisch plan, intensiteit, kwaliteit ook bij momenten. Echt spelen één tijd, twee tijd, loopacties. En hopelijk kunnen we dat vanaf nu elke wedstrijd doen.
0: Onana liep tijdens de wedstrijd wel een zware knieblessure op. Het is nog niet duidelijk of de Rode Duivel er vrijdagavond om 9 uur kan bij zijn als België het opneemt tegen Spanje in de kwartfinales. Spanje schakelde gisteren Portugal uit. Het won met 0-1. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, nam na de wedstrijd meteen ontslag. En veel supporters, Belgische supporters, hebben de wedstrijd live gevolgd. Ook al startte die om 2 uur 's nachts. Op verschillende plaatsen stonden ook grote schermen om samen te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg bijvoorbeeld. Daar kregen de supporters koptelefoons om de geluidsoverlast te beperken. Annemarie de Mulder ging meeluisteren.
2: 38 jaar is hij, de captain van Team USA.
3: Zo klinkt het normaal als je naar een match gaat kijken, maar niet hier in de WK-kantine. Geen geluid van het stadion en geen commentaar door de boksen, enkel door je eigen koptelefoon. Zo willen ze de geluidsoverlast voor de buurtbewoners beperken.
4: Het is wel anders. Hij zit meer in uw koptelefoon of zo. Maar ik moet zeggen, het is een ideale vervanging.
3: Maar zo stil is die silent disco toch niet als er gescoord wordt. En gescoord werd er.
5: Dit is wat de US verdiende na alle grootspraak van de afgelopen dagen.
6: Die heeft Trump op zijn bakkers geslagen, ja.
3: Koptelefoon of niet, de sfeer zat er goed in en de euforie na de match was groot.
7: Supergoed, echt waar.
6: Trump heeft gevochten, wij hebben teruggevochten en wij hebben gewonnen.
8: Waanzin, ja, wereldkampioen, hè. Van Spanje, Maki, Paella van ons, weten ze helemaal op.
0: En in de Turkse hoofdstad Ankara begint een bijeenkomst van regeringsleiders van de NAVO, de Westerse Militaire Alliantie. Voor ons land gaat premier Bart De Wever en ook de Amerikaanse president Trump is er vanaf vanavond bij. Jens Fransen, jij bent al in Ankara. Wat staat op het programma?
9: Ik sprak met een aantal leden van onze Belgische delegatie hier en eigenlijk is er maar één groot punt, zeggen zij. Hoe houden we die Amerikaanse president Trump onder controle? Op het officiële programma, na een jaar, krijgen de NAVO-regeringen hier een rapport of ze hun defensiebudget, zoals ze afgesproken hebben, opgetrokken boven de 2% richting de 3,5%. Ons land haalt 2,001%. Maar dat heet toch geslaagd. Verder zal ook hulp aan Oekraïne worden beloofd en wordt bekeken hoe de Europese defensieindustrie sneller, goedkoper, meer kan produceren.
0: Dankjewel, Jens. Het is zonnig, maar bewolkt bij temperaturen vandaag tot 30 graden. Morgen veel wolken, zeker in het noordoosten. Vanaf donderdag komt de zon er helemaal door. Dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
11: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
10: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
11: Stuur het bericht

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Lotto is op zoek naar handen.
7: Wat?
6: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
7: Oh, een cabrio.
6: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
7: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
8: C'est bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
10: De beste evergreens en

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Massa, zonneschone lounge set.
3: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinzen?
4: Maar nee, in Tongeren.
2: Nu solde bij Weba.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Solden bij Zalando.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
5: Oh nee, onze buren zijn er ook.
6: Maar vind dat wat een chique mobiloom, zeg.
4: Een chique wat?
7: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
4: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
5: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
7: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
5: Maar sa, zonneschone lounge set.
6: Mo, hij komt ook van de Weber.
5: In Gent of deze?
7: Maar nee, in Tongeren.
5: Nu solden bij Weber.
8: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels staan in de kwartfinales van het WK voetbal na een 1-4 zege tegen de Verenigde Staten. Charles de Ketelaar scoorde het openingsdoelpunt na 9 minuten. Op het half uur maakte Tilman gelijk, waarna de Ketelaar bijna meteen opnieuw scoorde. En in de tweede helft scoorden Van Aken en Lukaku nog. Een prachtige match, zegt Rode Duivel Lucky Bacchio.
1: Het is echt een prachtige dag, een speciale dag. En ik denk dat ik nog ga genieten met mijn familie. En dan ga ik stilaan beginnen denken aan de volgende wedstrijd. Maar ik wil gewoon blijven zitten in deze droom en hopelijk gaan we zo ver mogelijk.
0: Onana raakte wel geblesseerd tijdens de wedstrijd. Hij zal er vrijdagavond om 9 uur voor de kwartfinale tegen Spanje niet bij zijn. Heel wat supporters hebben ondanks het nachtelijke startuur live naar de wedstrijd gekeken, thuis of op een groot scherm in groep. In Poperingen in West-Vlaanderen werd de overwinning goed gevierd vannacht.
2: Top, top, top, top. Fantastisch, niet normaal. Iedereen stond achter de ploeg. Iedereen was geweldig hier, ook al is het 2 uur s'nachts. Het was echt perfect gewoon.
3: Voetbal brengt iedereen samen hier in Poperingen. Het is een warme sfeer hier aan de zomerbar. Het is echt leuk voor te zien ook.
2: En nu op naar Spanje.
4: Ja, de Spanjaarden, dat is heel wat anders. We gaan toch wel winnen toch. Tegen Spanje. Lamine Yamal en de broekzak. Huppakee.
0: Sta je, het voetbalstadion van STVV in Sint-Truiden in Limburg is klaar voor Europees voetbal. De club heeft daarvoor de goedkeuring gekregen van de UEFA. Er zijn verschillende aanpassingen gebeurd om dat mogelijk te maken. Zo zijn een heleboel zitjes vervangen door nieuwe stoeltjes met een hogere rugleuning. En ook de persvoorzieningen zijn aangepast. Er geldt wel nog een voorwaarde voor de goedkeuring. Sint-Truiden moet ook nog andere werken die gepland staan correct en op tijd uitvoeren. In de Turkse hoofdstad Ankara begint vandaag een bijeenkomst van de regeringsleiders van de NAVO, het Westerse Militaire Bondgenootschap. Voor ons land gaat premier Bart De Wever en ook de Amerikaanse president Donald Trump zal erbij zijn. Jens Fransen is voor ons in Ankara. Hij vertelt wat er zoal besproken gaat worden.
5: Op het officiële programma na een jaar krijgen de NAVO-regeringen hier een rapport of ze hun defensiebudget zoals ze afgesproken hebben opgetrokken boven de 2% richting de 3,5%. Ons land haalt 2,001%. Maar dat heet toch geslaagd. Verder zal ook hulp aan Oekraïne worden beloofd en wordt bekeken hoe de Europese defensieindustrie sneller, goedkoper, meer kan produceren.
0: In Oekraïne is de dodentol na de Russische bombardementen van gisteren op Kiev en de regio rond intussen opgelopen tot 29. De reddingsoperaties in één getroffen appartementsgebouw zijn voorbij. In een ander gebouw wordt wel nog gezocht naar overlevenden en lichamen. Vandaag is een dag van rouw afgekondigd in Oekraïne. De voorbije nacht verliep wel vrij rustig. Rusland zegt wel dat het meer dan 400 Oekraïnse drones heeft onderschept die op weg waren naar Moskou. Het is zonnig, maar bewolkt bij temperaturen vandaag tot 30 graden. Morgen veel wolken, zeker in het noordoosten. Vanaf donderdag komt de zon er helemaal door. Dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
6: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
8: Radio BNE.
9: Goedemorgen. Het is een geluk dat er maar om de 4 jaar een WK voetbal is, want de nachten worden steeds korter. Zullen we dansen beginnen? Omdat het kan.
10: Radio

Marianne Rosenberg, ich bin wie du. Aan iedereen die vannacht is opgebleven op de supporteren voor de Rode Duivels, proficiat. Aan iedereen die niet is opgebleven, ook proficiat. Laten we ons concentreren op wat de nieuwe dag brengt. En dat is heel veel goede muziek. Van onder andere Jasmin, Jerry and the Pacemakers, Cliff Richard, Elvis Presley en de Nederlandse vrienden van Bluff.

Pasadena zouden ze borden moeten zetten langs de weg. Pas op voor oudere bewoners. Ze zouden u kunnen overrijden. Dat ene kromme omaatje was alleszins een gevaar op de baan. David van Dijk is een lange zanger uit West-Vlaanderen. 20 jaar staat hij ondertussen op het podium. Ik schrok daarvan, want dat vindt David niet erg.

0: Marley and the Wailers, One Love, People Get Ready. Maaike klaar om een DAB Plus radio te winnen. En ook voor alweer een nieuwe stemming, eentje die helemaal Vlaams kleurt.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
3: Zeg eens Splash!
1: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
4: 7 uien, 7 zonden in 1 nacht.
5: Dag vreemde man.
2: Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
1: Radio BNE Vlaamse 40.
2: Zaterdag 11 juli.
1: Op Radio BNE.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
9: Ah, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hey, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Ah, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Wat wordt het vandaag?
11: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Oh, dat is een makkie.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

T-Equals, baby comeback. Naarmate het WK vordert, zijn er meer en meer spelers die weer naar huis mogen. Laat dat dan een troost zijn dat ze weer herenigd worden met vrouwen en kinderen. En oké, natuurlijk had Davina Michel dat hele WK niet in gedachten toen ze zong Het duurt te lang, maar het duurt toch gewoon echt belachelijk lang. 48 landen bij de start, verdeeld over 12 groepen. En dat na al een heel zwaar voetbalseizoen. Binnenkort mogen die mannen allemaal een paar weken rusten. Ik stel voor dat ze dat doen, luisterend naar Radio BNE.

Shirley and Company, shame on you if you can't dance too. Wel ja, misschien is een danscursus nog een tof idee om je deze zomer niet te vervelen. Dansen is goed voor de fysieke en mentale gezondheid. Je maakt misschien nieuwe vrienden en je hebt een excuus om in de solde wat nieuwe kleren te kopen. Komt ook bij dat je nog eens weg bent uit de sleur van alle dag, want 5 of 6 dagen per week aan de kassa zitten, daar is nu toch wel weinig swingens aan.

0: gek. Zie ze doen.
1: Oh, ze maakt me gek.
0: De winkel in van kassa 2.
1: Ja, ze maakt me gek.
0: Wat ze doet is oké.
1: Oh, ze maakt me gek.
0: Maar als ze danst, dat is pas formidabel. En dat zegt Niels William zonder het cynisme van Stromae.

0: Houston, she has a problem. Haar lief is van plan het af te bollen en dat is meer dan ze kan verdragen. Dus werpt Thelma zich aan zijn voeten. En wij maar zeggen aan onze dochters en kleindochters dat geen enkele man dat waard is. Ha, dadelijk een Nederlands gelegenheidsduo waar de roddelpers een vette kluif aan had.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Massa, zonneschone lounge staat.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.
7: Solde bij Zalando.
8: Wat doe ik aan voor die barbecue?
9: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
8: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
9: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
7: Solde bij Zalando.
4: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.

Frans Bauer en Sieneke, twee artiesten die vaak samen optreden, die ook een album hebben gemaakt en die volgens Kwaadtongen meer waren dan goede vrienden. Tot daar die lag op hun gezicht, want ze hebben zich vaak moeten verdedigen. Dat heb je dan weer minder als je in een groepje speelt met allemaal jongens, zoals Jerry and the Pacemakers, mannen uit Liverpool en de tweede band vandaag die tekende bij producer Brian Epstein.

Cherry and the Pacemakers. Ik zei net al, ze hadden Brian Epstein als producer. En Brian was dol op die gasten. Bijna even dol als op de Beatles. Wat een weelde als je zoveel talent mag begeleiden. Het is bijna alsof je twee voetbalploegen mag leiden. Laten we zeggen, Anderlecht en Antwerp. Wouter van den Houten en Paul Gijsens spelen een duel op het scherpste van de snee. Alleen een ubermensch die daar kikkercool onder blijft. Kikker.

0: beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké. Okay.
0: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Enagreen. Energie Rebellie. Met de Superplus.

Supremes over The Happening. Wat die happening dan precies is, dat zijn we nooit te weten gekomen. Maar komende zaterdag is er op Radio BNE heel zeker de Vlaamse 40. Wil jij graag Jasmin in die lijst horen? Stem dan voor haar via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. En geniet extra van de 40 populairste bij Peter Hermans. Nu zaterdag dus, tussen 3 en 6. Heel

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend. Richie.
6: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
11: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Ringst in Limburg zijn een auto en de voorkant van een huis zwaar beschadigd geraakt bij een brand vanmorgen. Niemand raakte gewond. Vermoedelijk gaat het om kwaad opzet, zegt Jos Peters van de brandweer.
1: Wij zijn opgeroepen om 5:30 vanmorgen voor een autobrand. Een auto die stond geparkeerd voor een woning. De auto is volledig uitgebrand. Waarschijnlijk is dat een brandstichting geweest. De voorste kamers van de woning zijn ook uitgebrand. In de woning zelf waren 4 personen aanwezig.
0: De wegwijzers langs de Vlaamse autosnelwegen zullen er binnenkort ietsje anders uitzien. De groen-gele borden met het nummer van de afrit worden opnieuw zwart-wit. En opvallend, alle pijlen moeten vanaf nu naar boven wijzen in plaats van naar beneden. Dat moet onder andere de verkeersveiligheid verhogen, zegt woordvoerder Thomas Liebe van het Agentschap Wegen en Verkeer.
2: Ze geven de rijrichting aan en als die pijlen in dezelfde rijrichting staan als de richting waarin de weggebruiker zich begeeft, dan gaan ze eigenlijk daar beter op reageren en minder bruske bewegingen doen, wat natuurlijk veiliger is voor het verkeer. We hebben bij de update van de richtlijnen voor bewegwijzering ook naar het buitenland gekeken, naar Nederland, Duitsland en Frankrijk. En we hebben een aantal principes van daar overgenomen.
0: De oude verkeersborden worden geleidelijk aan vervangen. De gemeente Oudenburg in West-Vlaanderen annuleert de Big Jump omdat er blauwalgen zijn gevonden in het kanaal Brugge-Oostende. Tijdens de Big Jump springen duizenden mensen in heel Europa in rivieren en waterlopen om proper zwemwater te eisen. Komende zondag was dat dus ook in Oudenburg de bedoeling, maar door de slechte waterkwaliteit kan het evenement niet doorgaan. En op het WK voetbal kunnen de Rode Duivels dromen over winst tegen Spanje in de kwartfinales na hun sterke prestatie en winst tegen de Verenigde Staten. Het werd 1-4. Vrijdagavond om 9:00 start de wedstrijd tegen Spanje in Los Angeles. Spanje is een van de favorieten om dit WK te winnen, zegt Sporza-collega Tom Boudeweel.
3: Ik heb het gevoel dat ze niet kunnen brengen wat ze 2 jaar geleden hebben gebracht toen ze Europees kampioen zijn geworden. Maar om nu te zeggen dat we Spanje gaan zoekspelen, ja, ik denk, ze hebben hun doel bereikt. De galawedstrijd tegen Spanje. En dat is nu eigenlijk ook wel een beetje uitgekomen. Dus zou ik zeggen, laten we er gewoon van genieten.
0: Het is zonnig, maar bewolkt bij temperaturen vandaag tot 30 graden. Morgen veel wolken, zeker in het noordoosten. Vanaf donderdag komt de zon er helemaal door. Dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
7: Radio BNE. Radio BNE. Gewoon genieten.
4: Vanessa van Hoorn.

altijd wanneer ik Cliff draai met Living Doll, zijn er mensen die reageren in de app met heel tof, maar ik hoor liever de versie met The Young Ones. Ja, dat is een beetje vergelijkbaar met die lachversie van Are You Lonesome Tonight van Elvis. Die is ook een eigen leven gaan leiden. Ik beloof dat je beide versies zeker nog hoort op Radio BNE. Net als heel veel andere liedjes die bepalend waren voor de tijd van jouw leven. Wat dat betreft, wanneer maakt Gerard Joling eindelijk eens werk van zijn voornemen om naar de tropen te gaan? Mooie stranden, wuivende palmen, veel minder biergooiers.

die piano, die saxofoon, die falsetstem van Gerard Joling. Geen wonder dat dit een enorme hit was in 1985. Ticket to the Tropics. En nu we toch in gedachten op reis zijn, voor het nieuws van 12 uur neem ik je nog mee naar Rio, naar Café de Zwaan, naar San Francisco. En wat dacht je van een pitstop in New York, ook bekend als Funky Town?

0: deze zomer op Radio BNE.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen, Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BNE.
8: Welkom in onze mooie stad.
9: Lotto is op zoek naar handen.
10: Wat?
9: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
10: Oh, een cabrio.
9: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
10: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
8: C'est bon.
9: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Kom ook koken.
13: Wat wordt het vandaag?
11: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
13: Oh, dat is een makkie.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Solde bij Zalando.
15: Wat doe ik aan voor die barbecue?
16: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
15: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
16: Ja, die look dat

Silver, zwijgen is goud. Alleen kun je dat als radiopresentator moeilijk permitteren, geef toe. Maar ik zal het beknopt houden. Dit is de nieuwe single van Amber en Dylan. Dylan is de zoon van Wendy van Wanten. En Amber is zijn lief. Mooie vrouw die je hier hoort kirren, zoals Wendy dat ook deed.

feest met Claude François. Of hij je nu meeneemt naar de vuurtoren van Alexandrië of naar het strand van Rio de Janeiro. Waar mensen ook het WK-voetbal volgen in open lucht. Wij Belgen, wij kijken natuurlijk liever op café. En daar roepen wij dan, oh nee, wanneer het fout gaat. En olé, wanneer er gescoord wordt.

Elvis, always on my mind. En daarvoor Yves Segers aan de tocht bij Café de Zwaan, waar iedereen olé roept. En er valt veel olé te roepen deze zomer. Waarmee ik eigenlijk ook een beetje wil zeggen, als dat geen kanshebber is voor de Radio BNI Vlaamse 40 zaterdag Café de Zwaan, dan weet ik het ook niet meer. Stemmen via het Radio BNI kanaal op VRT Max. Dit duo verwacht ik dan weer vooral op de nationale feestdag, maar dat is nog wachten tot 21 juli. Soul Sister.

0: Tommy Rowe over Sheila, liet je om heel goed gezind van te worden. En straks tussen 4 en 6 zijn het de mannen van Queen die je dubbel goed gezind maken met 12 hits van Freddie Mercury en Co.
1: En deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat past binnen jullie budget?
3: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Slim.
3: Prachtige keuken, hè?
4: Ja.
5: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solden tot 30% korting.

Let's go to San Francisco, waar mensen bloemen in hun haar dragen of een bloempot op hun hoofd zetten, zoals de Flower Pot Man. Ik zou nu Kylie kunnen draaien met I Just Can't Get You Out of My Head. Maar Radio BNE draait al die grote artiesten naast de beste stemmen van bij ons. En wij hebben Paulien. Dat is ook een hele straffe, ook een hele knappe madame met eenzelfde boodschap. Ik krijg je niet meer uit mijn hoofd.

Paulien, ik krijg je niet meer uit mijn hoofd. Aha, wacht dan tot ik Helmut Lotti nog eens draai. Met een wereldsucces uit de eerste Ghost Classic-reeks. Tiri Tomba met de VRT Big Band. Het zou wat zijn, maar ik denk toch dat Helmut voor andere liedjes kiest. Tijdens Radio BNE The Red Pack Live in Concert Best of Christmas op zondag 8 november. Het is de laatste keer dat we naar buiten komen met de VRT Big Band en de Strijkers. Dus wil je het graag eens meemaken? Bestel dan op tijd je tickets via VRT Max.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: VRT Radio BNE Live.

Dit getuigt toch weer van Hollandse zinsverbijstering, vind ik. Zingen op 7 juli dat de zomer voorbij is. Deze dag is nog niet eens voorbij. Dadelijk laat Guy Swinne, frontman van de Scabs, in zijn huis en in zijn hart kijken door Anja Daams in Als de Muren Konden Praten. Daarna is Luister met de Radio BNE Topcollectie. En in Radio BNE Goed Gezien straks 12 grote meezingers van Queen. Een bolle dinsdag en tot morgen.

0: ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Solde bij Zalando.
7: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solde bij Zalando.
9: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
12: Hoe dat?
11: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
12: Oh, cool.
11: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
13: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Reisorganisatie TUI gaat in 2027 stoppen met vliegen van en naar de luchthaven van Deurne. En in Turkije is een nieuwe bijeenkomst van de NAVO-landen gestart. Reisorganisatie TUI gaat vanaf volgend jaar geen vluchten meer organiseren van en naar de luchthaven van Antwerpen in Deurne. Vanuit Brussel en Oostende zal TUI wel nog vliegen. Met deze beslissing wil TUI hun vluchten concentreren op luchthavens die plaats hebben voor de volledige vloot. Luchtvaartexpert Luc de Wilde legt de beslissing uit.
1: Het is zo dus dat de TUI-groep al langer op zoek was om het businessmodel aan te passen. En wat houdt dat eigenlijk precies in? Dat ze meer willen gaan naar de verkoop van pakketreizen. Pakketreizen wil zeggen met de vlucht en het hotel of vlucht en een cruise inbegrepen en niet meer wat men noemt die seat-only, stoelen alleen. En dat was precies de markt die Antwerpen had. Dat was vluchten voor mensen die bijvoorbeeld naar een tweede verblijf gingen in de buurt van Malaga of in de buurt van Alicante.
0: De luchthaven van Antwerpen rekent op subsidies van de Vlaamse overheid, maar de Vlaamse regering heeft onlangs aangekondigd dat de subsidies worden verlaagd. Verschillende actiecomitees vragen al langer om volledig met de subsidiëring van de luchthaven van Antwerpen te stoppen. De wegwijzers langs de Vlaamse autosnelwegen zullen er binnenkort anders uitzien. De groen-gele borden met het nummer van de afrit worden opnieuw zwart-wit. En opvallend, alle pijlen moeten voortaan naar boven wijzen in plaats van naar beneden, vertelt woordvoerder Thomas Liebe van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: De borden zullen zo worden opgesteld dat er eigenlijk minder informatie op te zien is en dat het eigenlijk duidelijker en makkelijker is voor de weggebruiker om die juist te interpreteren. We hebben staande en vallende pijlen in het verleden al gebruikt. En we weten dat weggebruikers beter reageren op staande pijlen. Die volgen eigenlijk de rijrichting waarin de weggebruiker zich verplaatst. En we merken dat die interpretatie vlotter verloopt, vandaar dat we die overal willen toepassen.
0: De oude verkeersborden worden geleidelijk aan vervangen. In Riemst in Limburg zijn een auto en de voorkant van een huis zwaar beschadigd geraakt bij een brand vanmorgen. Niemand raakte gewond. Vermoedelijk gaat het om kwaad opzet, zegt Jos Peters van de brandweer.
3: Wij zijn opgeroepen om 5:30 vanmorgen voor een autobrand. Een auto die stond geparkeerd voor een woning. De auto is volledig uitgebrand. Waarschijnlijk is dat een brandstichting geweest. De voorste kamers van de woning zijn ook uitgebrand. In de woning zelf waren 4 personen aanwezig.
0: In De Haan aan Zee heeft vanmorgen de jaarlijkse kustreddingsoefening plaatsgevonden. Verschillende hulpdiensten oefenden op 2 scenario's. Een kind dat wordt aangereden door een tractor op het strand en een redding op zee. Bedoeling is om de communicatie tussen alle betrokken hulpdiensten te testen. Tess de Keerschieter volgde mee.
4: Vlak voor watersportclub Windhaan rijdt een tractor een kind aan op het strand.
5: En hoe is jouw naam?
6: Jan Janssens.
5: En wanneer is jouw verjaardag?
4: Gelukkig niet echt, wel een jaarlijkse oefening, zegt Dries Boots, directeur Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum.
7: Dat is eigenlijk een procedure waar we zowel met de zeemiddelen als met de landmiddelen zo goed mogelijk proberen samenwerken. En de klemtoon ligt eigenlijk op communicatie.
4: Nieuw proefproject dit jaar is dat redders in 5 kustgemeenten ook formeel door de hulpdiensten ingeschakeld kunnen worden op de zeedijk en het strand. Hoofdredster Mare Kator.
8: Het kon gebeuren dat er iets op de dijk gebeurde, maar dat wij, waarbij dat we op het strand stonden, daar niet direct van op de hoogte waren. En nu hebben we ervoor kunnen zorgen dat wij ook gecontacteerd worden en dat wij eigenlijk die eerste kritieke minuten kunnen helpen overbruggen.
4: De oefening was succesvol, iedereen is gered, maar voorkomen blijft nog altijd beter dan genezen.
0: In Ankara in Turkije is dag 1 van een 2-daagse NAVO-bijeenkomst gestart. Zo dadelijk wordt ook de Amerikaanse president Donald Trump daar verwacht. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte kondigde aan dat de NAVO extra gaat investeren in militaire vliegtuigen. Jens Fransen, waarover gaat dit?
9: Wel, de NAVO baatte een vloot uit van Amerikaanse AWACS-herkenningstoestellen uit, maar die zijn intussen volledig verouderd. En die worden nu vervangen door nieuwe, kleinere Europese toestellen. Wordt wel aangevuld met 5 grote Amerikaanse verkenningsdrones. Daarna wil de NAVO ook een pool van strategische vrachtvliegtuigen gaan uitbouwen. En dat opnieuw op basis van een Europees toestel, de A400M. Overigens hetzelfde vrachttoestel waarvan ons land er ook al 7 heeft. Of hoe, onder druk van de VS, de NAVO steeds Europeeser begint te ogen. Al komt dat natuurlijk wel met een kost.
0: Dankjewel, Jens. De Franse president Macron is op bezoek in Syrië als eerste westerse staatshoofd. Macron is in de Syrische hoofdstad Damascus ontvangen door president al-Sharaa. Ze hebben het onder meer gehad over de heropbouw van Syrië na de jarenlange burgeroorlog. Net vanochtend zijn in Damascus twee bommen ontploft vlakbij het hotel waar Macron logeerde. Daarbij vielen 18 gewonden. De Franse president die bleef ongedeerd. Hij was al in het presidentieel paleis bij de Syrische president. Wie er achter de aanslag zit, is niet duidelijk. En op het WK voetbal kunnen de Rode Duivels dromen over winst tegen Spanje in de kwartfinales na hun sterke prestatie en winst tegen de Verenigde Staten van vannacht. Het werd 1-4. Vrijdagavond om 9 uur start de wedstrijd tegen Spanje in Los Angeles. En Spanje is een van de favorieten om dit WK te winnen, zegt Sporza-collega Tom Boudeweel.
6: Ik heb het gevoel dat ze niet kunnen brengen wat ze 2 jaar geleden hebben gebracht toen ze Europees kampioen zijn geworden. Maar om nu te zeggen dat we Spanje gaan zoekspelen, ja, ik denk, ze hebben hun doel bereikt. De galawedstrijd tegen Spanje. En dat is nu eigenlijk ook wel een beetje uitgekomen. Dus zou ik zeggen, laten we er gewoon van genieten.
0: Het is zonnig met wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. In de namiddag meer opklaringen. Morgen start bewolkt, na de middag volop zon. Dit nieuws begon in de luchthaven van Antwerpen in Deurne. Reisorganisatie TUI gaat vanaf volgend jaar niet meer vliegen van en naar de luchthaven. TUI kiest voor Brussel en Oostende. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
10: Iedereen houdt van de zomer.
11: De tijd van je leven.
10: De grootste artiesten.
12: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
10: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
12: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
13: Radio BNE. Dag Anja, Gies Winnen hier van de Skeps. Zeg, ik ben zo goed als rond met mijn verbouwingen. En ik weet dat jij reuze benieuwd bent om te ontdekken hoe dan een echte oude rocker zijn huis inricht. Bij deze zijn we uitgenodigd en altijd welkom om langs te komen. Dankjewel.
10: Radio BNE.
14: Ik dus met veel plezier naar Schaffen bij Diest voor een gezellige babbel met Gies Winnen.
15: Als de muren konden praten.
14: Anja Daams.

0: Four Aces van de Scaps, vanmiddag op bezoek bij frontman Guy Swinne. Die woont in Schaffen bij Diest. En toen ik hem ging bezoeken, toen had ik gedacht om in de gang jeansvestjes en boots te vinden. Maar nee, niks.
1: Dat hangt niet heel veel. Nee. Maar dat is omdat ik het nog maar pas opgeruimd heb. Omdat er stonden rekjes van de verbouwingen van boven.
0: Ah, okay.
1: En ik moest, ja, ik had dat twee rekjes in dat hoekje gestoemd. Zodanig dat ik toch nog deur kon. Dus het is, in de gang is het eigenlijk min of meer al terug een beetje opgeruimd. Maar boven is het nog een redelijke puinhoop. Maar het einde is in zicht.
0: Want hoe lang woon jij hier nu al?
1: Ik woon hier van, even denken, 2011 of 2012. Ik wil het even kwijt zijn.
0: Ja.
1: Maar ik heb hier dus lang... Ja, dat is een huis van 1970. En dat was ja, een krotte, bij wijze van spreken, als ik dat gekocht heb. Ik zat hier met een lekkend dak. Ja, er was van alles aan. Maar ik dacht van... Ik heb dat eigenlijk gekocht omdat er vanachter een dubbele garage staat. En die dubbele garage, dat was ideaal voor een repetitiekot. Want dat is ook het eerste wat ik gedaan heb. Dat is die garage, dus de binnenkant, de muur eruit, een ding erin, een poutrel, laat ik ze zeggen in dist.
0: Ja.
1: En een repetitiekot gemaakt. Dus dan had ik thuis een repetitiekot. Dat is het eerste dat ik gedaan heb.
0: Ja.
1: En dan, ja, natuurlijk, direct ook met nadien ook met het dak begonnen. Maar verdere verbouwingen was ik eigenlijk niet echt van plan. Totdat ik ja, dan dacht van, ja, als ik het zo ga laten, gaat het verkrotten. En dan laat ik eigenlijk niks achter voor mijn kinderen.
0: Ja, het zijn speciaal kleuren, hè, Guy. Alles wit-zwart. Zwarte keuken...
1: Dan zijn we boven nog niet geweest.
0: Ah, maar hierboven?
1: Allemaal heel, ja, een beetje donkerdere kleuren, maar bij momenten ook fel. Want als je nu naar de keuken gaat...
0: Ik ga het zien, hè.
1: Ja.
0: Dat ik hier toch ben. Ah, oh, wauw. Een knalrode muur.
1: Ja, voilà. Dus ik werk, hier beneden heb ik gewerkt met grijs en zwart. En wit. En dan zo accentkleurtjes. Hè. Dus hier in de keuken is het fel rood. Als je naar de living gaat, de muur aan deze kant, die is signaalgroen, heet dat.
0: Oh, ja!
1: Dus van geen kleurtjes, dat is niet waar.
0: Nee, dat is niet waar.
1: En boven is het ook, heb ik ook alles... Dus voor de gang heb ik het een neutraal grijsje, zoals we dat zeggen.
0: Grijsje?
1: Grijsje, beige, tussen beige en grijs in. En dan voor de slaapkamer donkerblauw.
0: Ja, dat is mooi.
1: Dat is heel mooi. Dat is heel mooi meegevallen.
0: Ja.
1: In de andere slaapkamer heb ik een hele grote poster van een kraai. Zo'n muurposter.
0: Ja.
1: En dat noem ik de dinges room. Hoe heet hem? De Edgar Allan Poe room. En daar heb ik een heel mooi groen ook. Dat is geen signaalgroen, dat is zoals beneden, maar zoiets, ja, een beetje een ja, niet zo fel groen, maar heel mooi. De kleur is heel mooi meegevallen.
0: En
1: ja.
0: Zijn die kleuren belangrijk voor jou in huis?
1: Ja, ik vind dat wel. Ik heb echt heel lang zitten zoeken en dat is moeilijk, hè. Ja. Want je zit zo met die kleurenwaaiertjes en dan zie je zo een klein vlakje. Maar als je dat dan uitsmeert, is dat dikwijls helemaal iets anders. Hè?
0: Ik heb eens een kamer rood geverfd, dat trok op niks.
1: Ja.
0: Dat was verschrikkelijk rood. Ja. Maar
1: ik
0: dat was
1: nu
0: heel
1: een beetje
0: mooi.
1: De derde kamer is zo een beetje van dat Milka-paars.
0: Ja.
1: Van de Milka-repen zo.
0: Ja.
1: En dat heb ik gedacht om dat te veranderen naar zo meer iets aubergine-achtig. Zo.
0: Ja.
1: Dat was ik zo... Maar mijn vrouw die zei van... Ja, maar laat dat toch, dat is toch mooi, dat is toch mooi. Ik zeg al even...

streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woord, doorbreek het isolement. Doe het

0: Artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
1: Zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
0: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
0: Radio BNE Vlaamse 40.
1: Zaterdag 11 juli.
0: Op Radio BNE.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Meti Market.
5: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op meti-market.be.
6: Lagere prijzen. Keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: CCR en Bad Moon Rising. Gies Winnen is na 15 jaar eindelijk zijn huis aan het renoveren. Een huis met heel veel kleuraccenten. Hij had het net toch over een paarse kamer die zijn vrouw iets liever ziet dan hij zelf. Nu, voor alle duidelijkheid, Gie en zijn vrouw wonen niet samen.
1: Nee, dat klopt. Nee. Wij hebben een latrelatie, zoals ze zeggen. Dus mijn vrouw woont in Kagevinnen nog, in het huis waar we vroeger samen woonden. Dat heeft zijn voordelen, vind ik. Als wij het eens oneens zijn over iets, dan gaat iedereen naar zijn eigen stekje. Ik ben ook wel iemand. Ik ben wel graag alleen ook soms. Ik heb zo wel mijn ruimte nodig ook zo. Ik kan er enorm van genieten ook om 's avonds na een optreden thuis te komen. Nog een beetje op te zitten, eventueel nog even een stukje van de film te kijken. Of mijn gitaar te pakken en nog een beetje te tokkelen of een muziekje opzetten of zo. Als je dan de muziek wel uitzet, is dat niet altijd gemakkelijk voor huisgenoten. Dus daar kan ik wel van genieten. Ja.
2: Maar is uw thuis ook haar een thuis? En is haar een thuis ook uw een thuis? Als jij nu in jouw vroegere huis komt, denk je dan ook, ben hier thuis? Ik ga hier in de kast?
1: Ja, deels. Hoe moet ik dat zeggen? Ik kan er bijvoorbeeld. Nu ga ik iets heel kleins van mij vertellen. Maar ik ben zo nogal gesteld dat dingen op hun plaats liggen waar dat ik ze leg. En ik kan dat bijvoorbeeld. Ik was bijvoorbeeld afwassen, dat doe ik liever alleen. Omdat ze leggen dan dingen op plaatsen wat ik zeg, dat moet daar niet liggen, dat moet daar liggen. Ik weet dat is heel klein menselijk. Maar dat is zo, alles heeft zijn plaats. En dan word ik lastig zo van, je moet dat daar niet leggen, je moet dat daar leggen. Zo. Zo, ja, dat is onnozel, ik weet het. Maar dat maakt voor mij ook een beetje mee met een thuis. Zo. En eigenlijk ben ik hier thuis. En ja, mijn vrouw Viviane, die is hier ook altijd welkom. Dus die is ook wel thuis. En andersom ook wel. Maar toch, ja, toch wel een klein beetje ieder zijn eigen territorium. Zo.
2: Ja. En wordt er dan gekibbeld nog onder jullie? Of is het van, oei, we gaan elk naar ons ding als er ambras dreigt te komen? Of wordt er toch...
1: Er wordt zo nog wel gekibbeld, ja.
2: Waarover dan?
1: Heel stomme dingen. Laatste keer bijvoorbeeld, hè, ik was mijn beddengoed. En het waaide nogal stevig. Dus ik hang het beddengoed op de wasdraad en zij komt helpen. En ik ben dan zo dat ik de waspelden zo helemaal tot van achter steek. Dat die goed, zo, ja, dat goed vast zit, want het waait. En zij doet dan in het midden... ik had in het midden ook nog... Dus aan de buitenkanten van waspelden gehangen. Maar in het midden ook nog twee, omdat het hard waaide. En dan komt zij af en dan doet zij die middelste waspelden weg. Want anders geeft dat kreukjes. Ik zeg, maar laat dat nu toch eens hangen. Ze biedt waait het weg en dan kun jij het gaan opkassen.

0: zo lang. Mijn god, waar is de tijd? Liefde is als een sigaret. Super ongezond dus. Maar dat zal hij er destijds niet mee bedoeld hebben, denk ik. Benny Nijman.
1: Als de muren konden praten.
2: Radio Benny.
0: Geen verslavende middelen meer voor Guy Swinne van de Skeps. Tenzij dan misschien de liefde voor zijn vrouw. Nu, Guy en zijn vrouw zijn dus samen, maar wonen apart. Het beste van twee werelden eigenlijk.
3: We zijn in een tijd zijn wij uit elkaar gegaan. Met de bedoeling ook eerst van te scheiden. We zijn ene keer bij de notaris geweest en dan zijn daar traantjes gevloeid. En dan heb ik gedacht van ja, het is eigenlijk ook deels ook ja, een emotionele beslissing, maar deels ook een praktische beslissing. Want dan, ja, een notaris kost veel geld. Je moet een huis gaan verkopen. Je moet,
0: allee, de kinderen moet... een thuis afpakken misschien?
3: Ja, ja. Voilà. En dan heb ik gezegd van, weet je wat, we blijven gewoon getrouwd. Dat alles bij ons blijft en dat we niet te veel geld versmossen. Mm. Met in het achterhoofd de kinderen, om later alles te kunnen achterlaten aan de kinderen.
0: Ja, ja.
3: En dan hebben wij in die periode hebben wij allebei andere relaties gehad. Maar dan was dat ook niet. Allee, kwam zij ook niet veel op bezoek bij mij. En ik ook niet veel bij haar. Tenzij dat moest voor de kinderen of zo. Dus dan was dat echt ieder zijn eigen leven. En nu is dat eigenlijk veranderd. We zijn nu eigenlijk terug een beetje bij elkaar. En we gunnen elkaar ruimte. Dat is het eigenlijk. Mekaar een beetje ruimte gunnen. Ik ben ook niet de meest gemakkelijke om mee te leven ook. Allee, muzikant, één. En twee, ja, zoals ik zeg, van kleine dingen, ik ben soms nogal koppig. Dus...
0: ja.
3: Ik ben iemand die heel praktisch ingesteld is. En nu ga ik nog zoiets heel kleins vertellen. Mijn vrouw heeft bijvoorbeeld de gewoonte, van als die bij haar thuis komt, van haar sacoche op de vuilbak te zetten. Dus je hebt een keukenvuilbak en dan zet ze haar sacoche erop. En dat kruipt onder mijn huid. Dat is niet normaal, want het minste dat je dan in je vuilbak moet zijn... En ja, als je in de keuken bezig bent, je moet daar constant dingen in gooien. Dan moet je elke keer die sacoche opheffen.
0: Vandaar dat je hier zo'n een ronde vuilbak hebt.
3: Heb ik een... Voilà, je hebt mij door. Een ronde vuilbak van, die rond is van boven, kun je geen sacoche opzetten.
0: En dat stoort u, zoiets.
3: Ja, maar dat is toch irritant, dat is helemaal niet praktisch. Je moet 20 keer die sacoche eraf hebben. Zet dat toch ergens anders.
0: Ja, je bent absoluut een abbetant. Ja. Nee. Zeg, ik zou jou een paar stellingen willen voorleggen waarop jij mag antwoorden met thuis of op een ander. Hè? Eten, bijvoorbeeld.
3: Thuis, denk ik.
0: Ja?
3: Ja, ik ga wel graag uiteten ook. Doe ik ook wel eens graag. Maar zo thuis zelf iets klaarmaken, doe ik ook graag.
0: Gezellig. En ga je nog elke zondag naar de bakker en naar de beenhouwer?
3: Yep.
0: Ja. Ja?
3: Elke zondag vast ritueel, pistolekes en dan ja, bij de beenhouwer, rosbief en filet americain.
0: Altijd?
3: Ja, toch meestal, ja. Als ik de kans heb, ja. Jawel.
0: En waarom moet dat
3: Ja, dat is een ritueel dat eigenlijk zo'n beetje... Dat is een gewoonte geweest die ik in een tijd heb begonnen... om onze familie een beetje bij elkaar te houden. Omdat wij, ja, we zijn dan apart gaan wonen en we zijn een beetje uit elkaar gegaan. En dat was zo'n beetje het moment dat iedereen toch nog eens even samenkwam. Zo. Dus in het begin ja, deed ik dat met mijn vriendin. En wat dat Vivian deed, dat weet ik niet. Maar later, als we dan zo terug wat meer samengekomen zijn, was dat zondag, vaste stek, iedereen rond de tafel en het gezin samenbrengen. Dat was daar de bedoeling van.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
3: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: matrimony.
1: Gilbert O'Sullivan en matrimony. We hebben het daarnet al gehad over het huwelijk van Guy Swinne. We hebben het ook gehad over een moeilijke periode in zijn leven. Een aantal jaar geleden ging hij namelijk door een serieuze depressie. 2019 was een kantelpunt voor hem. Dat jaar besliste hij om te stoppen met drank en drugs.
2: Het overlijden van mijn goede vriend Willy, dat is een beetje een koerswijziging geweest in mijn leven. Zo
1: staat
2: toch.
1: Hij hier ergens?
2: Jawel. In de living staat er een foto.
1: Is dat al van 2019 geleden?
2: Dat is al van 2019, ja.
1: En waarom was dat een koerswijziging?
2: Ja, zo een beetje afscheid van de rock'n'roll clichés, laten we het zo noemen. Want ja, we moeten er geen doekjes omwinden. Willy is overleden aan levercirrose. Dus leverkanker, dus dan weet je, dat is van drinken. Dat is gewoon zo. Er wordt zo, mensen kijken bijvoorbeeld ook naar mensen als Willy of als Kurt Cobain van de rock'n'roll helden, terwijl dat het slachtoffers zijn. Dat zijn mensen die slachtoffer zijn van alcoholisme. In de muziek is dat moeilijk. Ja, je moet veel wachten. De verleiding is groot. De kans is er om met drugs in aanraking te komen. En daar wordt eigenlijk op een foute manier romantisch over gedaan.
1: Over heel het verhaal van alcohol, hè?
2: Ja, dat is zo.
1: Drugs tot daartoe, dan zeggen ze, drugs, maar alcohol is nog altijd geaccepteerd, hè?
2: Ja, en in zekere mate met drugs ook. Als je kijkt naar hoe sommige mensen nu staan tegenover het gebruik van cocaïne bijvoorbeeld, dat ze van, het is maar een lijntje en het is weekend. En dan door de week gaan ze dan yoga doen of fitnessen.
1: En gezonde groentjes eten.
2: Dan denk ik in mijn eigen van, wat zijn jullie mee bezig? Cocaïne is een zeer gevaarlijke drug, dus heel slecht voor het hart. Elke lijn cocaïne dat je snuift is een verkorting van je leven. Ik ben zelf ook niet heilig. Ik heb mijn roken, ik heb nooit sigaretten gerookt. Ik heb altijd jointen gerookt. En dat is ook heel fel gestegen tijdens mijn depressie. Dat was zo'n beetje mijn medicament om weg te zijn van de wereld en weg te zijn van mijn problemen. Maar het is op zo'n moment dat als druggebruik niet meer recreatief is, als het een vlucht wordt, dan wordt het problematisch. Mm-hmm. En dat vergeten mensen in te zien.
1: Ja. Hoe ga je daarmee om dan ten opzichte van jouw kinderen?
2: Ik probeer die dat ook wijs te maken. Dat lukt al beter de ene tegenover de andere. Als een eno bijvoorbeeld, die drinkt nooit en heeft nooit gerookt. Geen sigaretten, geen joints, niks. Die zal af en toe wel eens een pintje drinken, maar die is daar heel matig in. De twee anderen iets minder. Maar ik probeer die toch op het hart te drukken van, als je zoiets doet, zet daar toch maar voorzichtig mee. Mm.

0: Zal het je verbazen dat Guy Swinnen van de Skeps fan is van Bruce Springsteen en I'm on fire? Ik heb trouwens een uitgebreide rondleiding gekregen thuis bij Guy Swinnen, met als apotheose zijn muziekkot in de tuin. Wat me opviel in de tuin, op weg naar zijn muziekkot, is dat Guy absoluut geen groene vingers heeft.
1: Bij mij is het overal onkruid. Ik heb het zelfs zo ver gekregen dat mijn buur, de Jurgen, dat ik zo op een bepaalde morgen wakker word en dat ik zo een bosmaaier hoor. Ik zeg, tja, zeg, wat hoor ik nu? En ik ga kijken en dat was mijn onkruid aan het afdoen. Omdat het bij hem zo... Die had pas van die... hoe noemt dat? Grasmatten.
0: Ja?
1: Die had pas nieuw grasmatten en mijn onkruid kwam er al door.
0: Oh, amai. Dat is goed. Ah, eerst het laatste avondmaal hangt boven de deur.
1: Ja, dat was...
0: Dat is wel goed.
1: Dat heb ik ergens in de rommel gevonden. Ik zeg van, allee, verrat. Ja, het is...
0: Hoeveel gitaren heb jij?
1: Ik zou dat eigenlijk niet kunnen zeggen. Niet zo heel veel, eigenlijk.
0: Allee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...
1: 2, 4, 6, 8, 9...
0: En...
1: 10, 11, 12, 13...
0: 13, 14.
1: Ja, dan 14. Nog in 14.
0: Dat is nu
1: veel, hè? Ja, nee,
0: nee,
1: ik vind dat niet.
0: Ja,
1: allee,
0: je kunt maar op één gitaar tegelijk spelen, hè?
1: Ik ken mensen die 60 gitaren hebben of zo. Je moet ook al eens een reservegitaar meepakken als je een snaar overspeelt. Als ik ga spelen, heb ik 4 gitaren bij. Een elektrische en een akoestische en dan 2 spare.
0: Zeg, een van de kinderen heeft het ook, hè, het muzikale in zich. Hè?
1: Twee eigenlijk.
0: Twee, ja. Ah, ja, oké. Okay. Ja.
1: Onze Lydia heeft PXL gedaan in Hasselt. Dus die is gediplomeerde zanger en gitarist, zal het zo zeggen. En onze Mick, die kan ik niet bijhouden. Die heeft een groepje dat heet Fouls. En dan heeft hem in de week sturen hem nog iets door. En dat zingt hem dan bij. En dat was zoiets metalachtig, maar ik ben de naam al kwijt.
0: Wie zit er nu weer in L.A.?
1: Eno, dat is de derde dan.
0: Ja.
1: Onze Eno is in L.A. beland, omdat die doet animatiefilm. En dan is die online iemand tegengekomen, een meisje dat ook animatie doet, maar dan in L.A. Die is dan op een bepaald moment haar master hier in Gent komen doen. Mm-hmm. En ja, dan hebben ze een tijd lang samengewoond en nu zijn ze ondertussen getrouwd en is hij naar L.A. verhuisd.
0: En zijn er al kleinkinderen eigenlijk?
1: Nee.
0: En komen er kleinkinderen?
1: Ik denk het niet.
0: Nee? Hè?
1: Nee, ik zie dat nog niet direct gebeuren.
0: Nee?
1: Ja, zeker ook Delen en Eno niet, omdat die nog een beetje te veel met hun carrière bezig zijn en met het opbouwen van hun leven.
0: Maar hoe oud zijn ze allemaal? 30?
1: Onze Eno en onze Lies, een tweeling, die worden 35 dit jaar, eind november. En onze Mick is er... wacht, hè. Die is van 92. 93 is die, dus die is er 32.
0: Ja. Zou het willen, grootvader worden? Bompa.
1: Ja, op zich heb ik daar niks op tegen. Nee, bompa, dat maakt me echt niet uit. Maar zo, ik denk wel dat ik mij reuze zou amuseren met kleinkinderen, ja.
0: Ik denk dat je dat heel goed zou doen.
1: Ik weet dat niet.
0: Jawel.
1: Ik dacht juist te zeggen, heel slecht. Ik ga die bederven en met onverantwoorde dingen mee doen en zo.

0: Binnenkort is het weer zover. Up all night als de tweede baby geboren wordt thuis bij de Starlings. Einde van mijn babbel met Gies Winnen heb ik hem gevraagd om in de toekomst te kijken. 10 of 20 jaar verder. Dan zal ik hem een mailtje sturen met de vraag: Gie, hoe gaat het tegenwoordig met jou? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Hey Anja, dat is weer een eeuwigheid geleden zeg. Ik woon nog altijd op mijn
2: zolder bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Zolder bij Zalando.
5: Tegels.
6: Natuursteen.
5: Parket.
6: Impermo.

0: primbaasje eigenlijk. Zolang ik nog af en toe een concert kan spelen, blijf ik me jong voelen. Dat dit je reinste zinsbegoocheling is, weet ik ook wel. Maar ik prijs mezelf toch gelukkig dat ik nog muziek kan maken. Ik maak gebruik van de vrijgekomen tijd om af en toe al eens een herinnering of een bedenking op een klavier te tikken. Wie weet wordt het ooit nog een boekje. De tuin ligt er als vanouds verwilderd bij, maar dat zou goed zijn voor het milieu en de diversiteit van de planten hier in de streek. Of, dat maak ik mezelf maar wijs als excuus, om toch maar niet aan de slag te hoeven gaan. De verbouwingen die ik destijds net achter de rug had, zijn ondertussen ook weer aan vernieuwing toe. Misschien waag ik me nog eens een laatste keer op een ladder om de kamers van een nieuw laagje verf te voorzien. Deze keer ga ik wat traditionelere kleuren kiezen, zodat eventuele kopers later niet te fel schrikken van mijn eigenzinnige keuzes. En dan laat ik met plezier mijn thuis achter aan de kinderen die er dan mee doen wat ze willen. Groetjes, Guy.
1: Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.

0: Zalando. Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden
1: bij
0: Zalando.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Reisorganisatie TUI vliegt vanaf 2027 niet meer van en naar de luchthaven van Deurne. En in Turkije is een nieuwe bijeenkomst van de NAVO-landen gestart. Reisorganisatie TUI gaat vanaf volgend jaar geen vluchten meer organiseren van en naar de luchthaven van Antwerpen in Deurne. TUI blijft wel actief op de luchthavens van Zaventem en Oostende. De luchtvaartmaatschappij wil zich concentreren op luchthavens die plaats hebben voor de volledige vloot. Luchtvaartexpert Luc de Wilde legt de beslissing uit.
1: Het is zo dus dat de TUI-groep al langer op zoek was om het businessmodel aan te passen. En wat houdt dat eigenlijk precies in? Dat ze meer willen gaan naar de verkoop van pakketreizen. Pakketreizen wil zeggen met de vlucht en het hotel of vlucht en een cruise inbegrepen en niet meer wat men noemt die seat only, stoelen alleen. En dat was precies de markt die Antwerpen had. Dat was vluchten voor mensen die bijvoorbeeld naar een tweede verblijf gingen in de buurt van Malaga of in de buurt van Alicante.
0: Vlaams parlementslid voor Groen en Antwerps gemeenteraadslid Bogdan van den Bergen noemt het een logische beslissing.
2: Dit was een voorspelbare beslissing van TUI. Ze hebben vorig jaar al hun vluchten gehalveerd. De CEO van de luchthaven heeft ook bovendien gezegd dat hij geen nieuwe operatoren met lijnvluchten vindt. Dus dat betekent de facto dat in Antwerpen een luchthaven ligt die enkel afhankelijk is van privéjets en instructievluchten. En ja, wij vinden dat dit niet langer kan gesubsidieerd worden. Uiteraard, waarom zou de Belgische en Vlaamse belastingbetaler daar middelen insteken voor privéjets en instructievluchten?
0: De luchthaven van Antwerpen rekent op subsidies van de Vlaamse overheid. Maar de Vlaamse regering heeft onlangs aangekondigd dat die subsidies worden verlaagd. Behalve de partij Groen vragen ook verschillende actiecomitees al langer om de subsidiering van de luchthaven van Antwerpen volledig stop te zetten. In De Haan aan zee is vanmorgen de jaarlijkse reddingsoefening gehouden. De hulpdiensten oefenden 2 scenario's. Een kind dat wordt aangereden door een tractor op het strand en een redding op zee. De bedoeling van de oefening was om de communicatie tussen alle betrokken hulpdiensten te testen. Dit jaar loopt ook een nieuw proefproject in 5 kustgemeenten, waarbij redders ook op het strand en de dijk kunnen worden ingezet om de eerste zorgen toe te dienen. Hoofdredster Marekator.
3: Het kon gebeuren dat er iets op de dijk gebeurde, maar dat wij, waarbij dat we op het strand stonden, daar niet direct van op de hoogte waren. En nu is er eigenlijk met het First Responder project, hebben we ervoor kunnen zorgen binnen het pilootproject, dat wij ook gecontacteerd worden en dat we onze redders zo zeer gericht daar naartoe kunnen sturen. En dat wij eigenlijk die eerste kritieke minuten kunnen helpen overbruggen, alvorens dat de hulpdiensten aanwezig zijn.
0: In de Turkse hoofdstad Ankara is een 2-daagse NAVO-bijeenkomst begonnen. Later vandaag wordt ook de Amerikaanse president Donald Trump daar verwacht. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte kondigde aan dat de NAVO extra gaat investeren in allerlei militaire vliegtuigen. Jens Fransen legt uit wat dat precies betekent.
4: Wel, de NAVO baatte een vloot uit van Amerikaanse AWACS-herkenningstoestellen uit, maar die zijn intussen volledig verouderd. En die worden nu vervangen door nieuwe, kleinere Europese toestellen. Wordt wel aangevuld met 5 grote Amerikaanse verkenningsdrones. Daarna wil de NAVO ook een pool van strategische vrachtvliegtuigen gaan uitbouwen. En dat opnieuw op basis van een Europees toestel, de A400M. Overigens hetzelfde vrachttoestel waarvan ons land er ook al 7 heeft. Of hoe, onder druk van de VS, de NAVO steeds Europeeser begint te ogen. Al komt dat natuurlijk wel met een kost.
0: De Franse president Macron is op bezoek in Syrië als eerste westerse staatshoofd. Macron is in de Syrische hoofdstad Damascus ontvangen door president al-Sharra. Die 2 gaan onder meer praten over de heropbouw van Syrië na de jarenlange burgeroorlog. Net vanmorgen zijn in Damascus 2 bommen ontploft, vlakbij het hotel waar Macron logeerde. Daarbij vielen 18 gewonden. De Franse president bleef ongedeerd. Hij was al in het presidentieel paleis bij de Syrische president. Wie er achter de aanslag zit, is niet duidelijk. De vrouw die verdacht wordt van de mislukte moordaanslag op een Oekraïense zakenman in Monaco vorige week is dood teruggevonden in Oekraïne. Er zijn ook twee mannen opgepakt die geld aan haar zouden hebben overgemaakt. Het gaat om een voormalige inlichtingenofficier en een huidige werknemer van de inlichtingendiensten. Zij worden verdacht van de moord op de vrouw en zouden haar ook de opdracht hebben gegeven om de Oekraïense zakenman te vermoorden. Tegen die man zijn sancties getroffen omdat hij tegen de Oekraïense wet in zaken deed op de door Rusland bezette Krim. En in de Ronde van Frankrijk start het peloton over enkele minuten aan rit 4. De eerste rit volledig in Frankrijk. Het is een heuvelachtige etappe van zo'n 180 kilometer. Er wordt gekeken naar de vluchters, zoals Mathieu van der Poel.
5: Ja, ik denk dat het parcours zeker iets is wat me moet liggen. Maar net zoals veel renners, toch al serieus afgezien van de warmte. Ook gisteren echt afgezien. Maar er waren heel veel renners in onze groep. Dus ik denk dat normaal gezien wel een etappe is. Ook die klimmen zijn dingen die misschien op de limiet zijn. Maar die sowieso wel moeten lukken. Maar ja, ik denk niet dat ik mijn beste wattages kan rijden in dit weer. Dus we zullen zien hoe dat gaat.
0: Het weer, het is zonnig met wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. Deze namiddag worden de opklaringen nog breder vanaf het westen. Morgen start bewolkt, na de middag opnieuw volop zon. We begonnen dit bulletin op de luchthaven van Deurne. Tour operator TUI zet vanaf volgend jaar zijn vluchten van en naar Deurne stop. TUI wil zich concentreren op luchthavens waar plaats is voor de volledige vloot. Coalitiepartij Groen, die al langer pleit voor het afbouwen van de activiteiten in Deurne, reageert tevreden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Goedemiddag. Op de Antwerpse ring richting Gent komt er 5 minuten bij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen heb je alleen maar kleine vertragingen.
7: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
8: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
8: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
9: Radio BNE Topconnectie.
7: Lars de Grote.
9: De

0: Beter alleen dan dat je de kans loopt om te eindigen met een gebroken hart. Dat is de vraag. En Yes is de naam van de groep, niet het antwoord. Owner of a Lonely Heart. En daar heb ik nu een specialist in gebroken harten. Hij heeft er wel een pak evergreens aan overgehouden. Roy Orbison, The Big O.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle

0: hij samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Ritchie, citroen met framboos.
4: Ritchie, Belgische limonade.

Billy Ocean, die had zin om een non-stop lover te zijn. A miracle man. Get out of my dreams. Get into my car. Allemaal goed hoor. Laat ons ondertussen maar wat genieten van een beetje sunshine reggae. Bij 28 graden in de schaduw. Met Laid Back.

0: Bart Herman, Angela, heel lang geleden, aan het begin van die zeer interessante carrière. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Er is één rijstrook dicht door een ongeval. Ook op de binnenring rond Gent, de R4 richting Destelbergen, 20 minuten daar tussen Gent-Zeehaven en Oostakker door een ongeval op de rechte rijstrook. Elders heb je vertragingen van 10 minuten naar Antwerpen op de E19 aan de Werken in Mechelen-Noord en op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene Topcollectie.
1: Lars de Grote.

Johnny Mathis en Denise Williams. Too much, too little, too late. Ik wil me natuurlijk niet moeien. Maar wat too late betreft, het is eerlijk gezegd nog niet te laat hoor. Johnny is er nu 90 en Denise is 76 jaar jong. Het kan nog altijd hoor.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
6: Amai, schoon.
5: Ja, ja.
6: En dat past binnen jullie budget?
5: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
6: Mm, slim.
5: Prachtige keuken, hè?
6: Ja.
7: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
8: Ego Keukens.
7: Nu solden tot 30% korting.
9: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
10: Volkswagen.
11: Even bollen. Iedereen moet het weten.
12: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
13: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
14: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90

analyse van Donna Hightower. This World Today is a mess. Nog een geluk dat we samen van onze evergreens kunnen genieten, jij en ik. En ik heb er nu eentje uit de tijd toen mijn ouders op huwelijksreis gingen, begin jaren 60. Dit was toen overal te horen, ook in de Ardennen.

0: Wim de Kranen en Della Boziers, mensen van 18. Er hebben al veel mensen gestemd voor onze Radio BNE Vlaamse 40 van nu zaterdag. Mensen van alle mogelijke leeftijden. En dat doet ons...
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.

0: Mary Jane Girls, In My House. Die zijn ook altijd welkom bij ons in het huis van de Evergreens, bij Radio Bene. Het is bijna 2 uur geworden.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
5: 500?
4: Schatje, dat is €25.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Radio Bene.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Marine Le Pen, boegbeeld van het uiterst rechtse Rassemblement National, is ook in beroep schuldig bevonden aan verduistering. Maar de strafmaat is aangepast. Ze zou 15 maanden niet verkiesbaar zijn in plaats van 5 jaar, zoals in eerste aanleg was beslist. Het lijkt er wel op dat Le Pen dan campagne zou moeten voeren met een enkel band. Eerder had ze gezegd dat niet te willen doen. De partij Groen is tevreden met de beslissing van reisorganisatie TUI om vanaf volgend jaar geen vluchten meer te organiseren van en naar de luchthaven van Antwerpen in Deurne. De touroperator wil zich concentreren op luchthavens die plaats hebben voor de volledige vloot en blijft wel actief op de luchthavens van Zaventem en Oostende. Vlaams parlementslid voor Groen en Antwerps gemeenteraadslid Bogdan van den Bergen noemt het een logische beslissing.
1: Dit was een voorspelbare beslissing van TUI. Ze hebben vorig jaar al hun vluchten gehalveerd. De CEO van de luchthaven heeft ook bovendien gezegd dat hij geen nieuwe operatoren met lijnvluchten vindt. Dus dat betekent de facto dat in Antwerpen een luchthaven ligt die enkel afhankelijk is van privéjets en instructievluchten. En ja, wij vinden dat dit niet langer kan gesubsidieerd worden, uiteraard. Waarom zou de Belgische en Vlaamse belastingbetaler daar middelen insteken voor privéjets en instructievluchten?
0: Verschillende actiecomitees vragen al langer om de subsidiering van de luchthaven van Antwerpen volledig stop te zetten. Het zeeleven in het strandwater langs de Belgische kust is de voorbije 30 jaar ingrijpend veranderd. Dat blijkt uit een onderzoek van het FLIS, het Vlaams Instituut voor de Zee. Door de klimaatopwarming zijn er nu vooral meer warmwatersoorten. De kleine pieterman, een visje dat zich ingraaft in het zand en pijnlijk kan steken, komt nu 24 keer meer voor in het strandwater dan 30 jaar geleden. Koudwatersoorten verdwijnen meer en meer, zegt Jan Seys van het Vlis.
2: De belangrijkste, is ook de talrijkste dier eigenlijk in het strandwater nog altijd, is de Noordzeegarnaal, de grijze garnaal. En daar zijn die aantallen met 78% afgenomen. Dus dat is echt werkelijk substantieel. Er zitten er gewoon veel, veel minder. Maar ook de gewone strandkrab die iedereen kent, is ook enorm afgenomen.
0: De vrouw die verdacht wordt van de mislukte moordaanslag op een Oekraïense zakenman in Monaco vorige week is dood teruggevonden in Oekraïne. Er zijn ook al 2 verdachten opgepakt. Een voormalige inlichtingenofficier en een huidige werknemer van de inlichtingendiensten. Zij zouden haar ook de opdracht hebben gegeven om de Oekraïense zakenman te vermoorden. Tegen die zakenman zijn sancties getroffen omdat hij tegen de Oekraïense wet in zaken deed op de door Rusland bezette Krim. Het is zonnig met wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. Deze namiddag worden de opklaringen nog breder vanaf het westen. Morgen start bewolkt, na de middag opnieuw volop zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Het is 3 kwartier file rijden op de binnenring rond Gent, de R4 richting Destelbergen. Tussen Gent, Zeehaven en Oostakker. Dat komt door een ongeval op de rechte rijstrook. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt een kwartier erbij tussen Herentals West en Herentals Oost. Door een ongeval op de linker rijstrook. En op de buitenring rond Brussel ook een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Ook na een ongeval.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: De grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
7: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
4: Lars de Grote.

I'm your boogeyman. Niet eentje om schrik van te hebben, nee, wel eentje om mee te gaan dansen. Casey en de Sunshine Band. Tot zover de disco en dan nu weer een beetje folk in de Radio BNE topcollectie. Met het geluid van de hippies van exact 60 jaar geleden. Het geluid van de mamas en de papas.

0: Billy Joel, You're Only Human. Missen is menselijk, maar hey, misschien heb je gisteren wel een superhandige DAB Plus radio gewonnen. Wel, om zeker te zijn, moet je eens komen kijken bij Radio BNE op VRT Max. Bij Heb je gewonnen? Als je daar je naam ziet staan, dan heb je prijs. En breng meteen ook je stem uit voor de Radio BNE Vlaamse 40 van nu zaterdag.
1: Zus, heb

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

This is your night, tonight, everything's gonna be alright. En daar twijfel ik niet aan. Vannacht was het de nacht van de rode duivels. De volgende is een ladies' night, volgens Cool and the Gang. Goed hoor, maar eerst even een jongeman aan het woord laten. Een jongeman met uitstekende stembanden.

Clouseau, ben je daar vannacht? Het is bijna 2:30 op dinsdagmiddag. Tijd genoeg dus. Gene Pitney die was bijna terug thuis toen hij besloot om toch maar voor altijd weg te blijven. En dit is wat er gebeurd is. 24 hours from Tulsa.

0: Dat is genoteerd, Bart Peters. Het is meer dan een half uur file rijden op de binnenring rond Gent. De R4 richting Destelbergen tussen Gent-Zeehaven en Oostakker. Maar de weg is er nu wel vrij. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt, 3 kwartier erbij tussen Massenhoven en Herentals-Oost. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Smokey, don't play your rock and roll to me. Oké, zo dadelijk iets helemaal anders. Dansbaar gerief van midden jaren 80.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internet.

The Barge, Rhythm of the Night. Afgelopen nacht is nog een beetje aan het nazinderen bij Anita Leenknecht. Anita heeft haar wekker gezet om 2:02 vannacht. En ze is pas om 5:00 gaan slapen. Ze was te opgefokt om er meteen weer in te kruipen. En nu zit ze gelukkig te genieten van een theetje op haar terras met de topcollectie via de DAB Plus radio. Ze wuift ook even naar al wie nu aan het luisteren is via ons Radio BNE kanaal op VRT Max.

Donna Summer, the Queen of Disco, over The Lady of the Night. Niemand kent haar naam, maar iedereen weet wat ze doet. De Frans-Belgische zanger Marc Carrian die zong ook over een jonge dame. Maar hij wist perfect hoe ze heette. Haar naam was Cathy.

0: energierebellie.
1: Massa, zo'n schone lounge set.
2: Mm-hmm.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba. VRT Radio BNE Live. Kom,

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: VRT Radio BNE Live. Kans op een schitterende DAB+ radio.
4: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.

0: Raymond van het Groenewoud over meisjes die ondertussen ook 50 jaar ouder zijn. Of toch bijna. Blijf zeker hangen voor de mooiste evergreens. En voor de beste artiesten van bij ons.
1: Solde bij Zalando.
2: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Solde bij Zalando.
3: Lotto is op zoek naar handen.
4: Wat? Handen?
3: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
4: Oh, een cabrio.
3: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
4: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
5: C'est
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
2: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Radio Bene.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 3 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is ook in beroep veroordeeld voor fraude, maar kan zich in principe wel kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen. Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld voor medewerkers van haar Europarlementsleden naar de partij. Ze krijgt 3 jaar cel, waarvan 1 effectief met een enkel band. In eerste aanleg kreeg ze ook 5 jaar verbod om zich verkiesbaar te stellen. Dat is nu herleid tot 15 maanden. Maar die zijn na haar eerdere veroordeling intussen al voorbij. Vanuit Parijs, Steven de Kranen.
1: Die onverkiesbaarheid die is volledig weg, maar ze zal campagne moeten voeren met een enkel band. Zelf heeft ze al gezegd dat ze dat niet ziet zitten. Dus nu is het de vraag of ze daarbij blijft of dat ze straks misschien officieel zal zeggen dat ze toch campagne zal voeren. En wat blijft ook? Ze blijft natuurlijk ook veroordeeld voor verduistering van publieke middelen. En de vraag is natuurlijk, kan Frankrijk een president krijgen met zo'n veroordeling? Dat zal zij nu ook zelf in de eerste plaats moeten beslissen. En als zij toch beslist om zich kandidaat te stellen, dan is het inderdaad aan het Franse volk om te kijken of zij dat wel zien zitten.
0: Marine Le Pen heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. Het zeeleven in het strandwater langs de Belgische kust is de voorbije 30 jaar ingrijpend veranderd. Dat blijkt uit een onderzoek van het VLIS, het Vlaams Instituut voor de Zee. Koudwatersoorten zoals grijze garnalen, haring en strandkrabben komen nu veel minder voor. Het aantal grijze garnalen in het strandwater is met 80% gedaald. Warmwatersoorten komen dan weer vaker voor. Zo zijn er nu 24 keer meer kleine pietermannen, een visje dat zich ingraaft in het zand en pijnlijk kan steken. De klimaatopwarming is de voornaamste oorzaak, zegt Jan Seys van het VLIS.
2: Ons strandwater wordt als eerste nog sneller dan het diepere water warm in de zomer. En daar zien we dus eigenlijk nog sneller dan elders de effecten eigenlijk van die opwarming. Vandaag is het strandwater 23,5 graad. Dat is bijna de recordhoogte ooit gemeten aan onze Belgische kust. En we zijn nog maar het begin van de zomer.
0: In de Ronde van Frankrijk is het peloton bezig aan rit 4. De heuvelachtige etappe van zo'n 180 kilometer werd op voorhand bestempeld als een rit voor vluchters. Christophe van der Goor, hebben we al een vroege vlucht?
3: Ja hoor, dat is zo, want een heel grote zelfs van 34 renners met daarbij een aantal Belgen. Jasper Stuyven, Ramses de Bruyne, Jasper Philipsen ook, Edouard Plankaert en voorts ook nog Quinten Hermans en Brent van Moer. Net als Mats Pedersen, ex-wereldkampioen en Bini Girmay. Ze hebben een voorsprong van een 3-tal minuten op het peloton onder leiding van Niels Pollitt. Dat is uiteraard een ploegmaat van de gele truidrager Tadej Pogacar. 113 kilometer en het is vandaag bloedheet sur les routes de Tour de France. Het is echt heel, heel warm. Er worden constante ijsblokjes aangehaald en gedragen door de helpers naar de kopmannen. Maar ook voor zichzelf natuurlijk in zware weersomstandigheden. Zeer warm. 113 kilometer nog op weg naar Foix aan de voet van de Pyreneeën.
0: Dankjewel, Christophe. Ook hier zonnig met wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. Deze namiddag worden de opklaringen nog breder vanaf het westen. Morgen start bewolkt, na de middag opnieuw volop zon. Meer op vrtnieuws.be.
4: Op de Antwerpse ring richting Gent 40 minuten file rijden tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Dat komt door een ongeval, de linkerrijstrook is er versperd. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt 20 minuten erbij tussen Massenhoven en Herentals-Oost. De weg is daar nu wel vrijgemaakt.
5: Iedereen houdt van de zomer.
6: De tijd van je leven.
5: Ook de grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
8: Radio BNE. Radio BNE topcollectie.
5: Lars de Grote.

Viola Wills, if you could read my mind. Ik hoef geen gedachten te lezen, ik kan het zo zien. Peter Deleu heeft gestemd voor Lilian Saint-Pierre, Wiltura en Margriet. Dat zijn de drie favorieten van Peter voor de Radio BNE Vlaamse 40. Die hoor je nu zaterdagmiddag van 3 tot 6 bij onze Peter, Peter Hermans. En om te stemmen ben je nog altijd welkom op ons Radio BNE-kanaal op 14 Max.

and your chicks for free. Geld verdienen door niks te doen en vrouwen bij de vleet. Dat is het beeld dat de doorsnee mens heeft van succesvolle muzikanten. En met dat beeld gingen deze jongens aan de slag. Dire Straits en Sting, Money for Nothing. Dit zijn muzikanten uit San Francisco in een zeer vrolijke bui. De naam van de groep is Train.

0: Close Harmony van bij onze noorderburen, van twee zingende echtparen, net 50 jaar geleden. Passepartout en de doodgewoonste dingen.
1: Deze zomer op Radio BNE.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè, weet je dat?
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen, Anja, kom binnen.
7: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BNE.
8: Welkom in onze mooie stulp.
9: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
10: 500?
9: Schatje, dat is 25 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
9: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
10: Oh, hey, gracias, Kate.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Wat wordt het vandaag?
12: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
14: Oh, dat is een makkie.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
16: Eggo.

Eddie Cochran met de Summertime Blues. Weg met die blues. Nu zaterdag kan je genieten van de Radio BNE Vlaamse 40, dankzij Peter Hermans. Maar dat is niet alles. Je gaat nog veel mogen stemmen de komende weken. Over exact 1 week is er de Radio BNE Franse 40. En over 2 weken gaan we voor het allerbeste uit dit kleine, maar toch wel zeer muzikale landje. Met de Radio BNE Belgische 40 op 21 juli. En dit is een kanshebber. Twee Belgen met Lena.

0: Kiki D, I got the music in me. Op de Antwerpse ring richting Gent ruim 1 uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door een ongeval zijn de linker- en de middenrijstrook ook daar versperd. Richting Nederland 15 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

Paul Anka, in 1961 nog een jonge man van 20 jaar, met veel liefdesverdriet. Binnenkort wordt hij een krasse knar van 85, op donderdag 30 juli. En daar moeten we dan toch even bij stilstaan. Dance on, little girl.

0: Boys Town Gang. Ik heb hier een berichtje van Claudine uit Kortrijk. Ze zegt, hey, ik ben hier in de assistentiewoningen bij de senioren, want ze zien af en we delen ijsjes uit. We zorgen ervoor dat ze genoeg drinken. Dat maakt mijn dag goed als vrijwilliger. Claudine, ik kan er maar één ding op zeggen. You're just too good to be true. Dankjewel hoor.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
4: Oh nee, onze buren zijn er ook.
5: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
3: Een chique wat?
6: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
3: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
4: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
6: Ja, charmant. Maar bezit dat maar eens.
4: Maar sa, zonneschone lounge set.
5: Mo, hij komt ook van de Weber.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solde bij Weber.
8: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
9: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
10: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Radio BNE. Topcollectie.

Het was heet. Het was zomer in de stad. Net 60 jaar geleden. En dat is het nu ook weer. Even terug naar de tijd van toen met The Love and Spoonful. Summer in the City. En nu even vooruitblikken. Nog even geduld. Op een dag zal het lukken. The Dinky Toys.

De nieuwe snaar. Zonder auto ben je niks. Nou, zonder Facebook is het onmogelijk om ons te volgen. Dat kan bij VRT Radio BNE. Geef ons een duimpje via Facebook. En om te weten of je een DAB Plus radio gewonnen hebt, moet je af en toe eens komen kijken op ons Radio BNE kanaal op VRT Max. Altijd welkom. Veel succes.

0: middle of the road en Sacramento. Sapristi, zo dadelijk heel veel muziek van Queen in Radio Beni, goedgezind tussen 4 en 6. Tussen al die andere evergreens en de beste artiesten van bij ons. Jap, nog een fijne dag verder en graag tot morgen.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 4:00, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het Brusselse museum Kanaal zal, zoals gepland, op 28 november de deuren kunnen openen. Het gebouw werd gisteravond getroffen door een brand op het dak. Op het ogenblik van de brand was niemand aanwezig en er zijn ook nog geen kunstwerken overgebracht. Het gebouw liep wel schade op, maar dat heeft vooral gevolgen voor het gedeelte waar de archieven zouden terechtkomen, zegt woordvoerder Dieter van Toernout.
1: Het volledige museum Kanaal gaat open met al haar tentoonstellingen, met haar live programmatie naar horeca. Ook de bibliotheek, onder meer in de boekshop en zo. Eigenlijk het zwaarst getroffen deel is het deel waar de archieven van Kanaal in terecht zouden komen. Dus die zullen nog niet kunnen verhuizen, maar het programma van Kanaal als museum blijft intact en stellen we voor aan de mensen op 28 november.
0: Ouders die in het vliegtuig naast hun kinderen tot 14 jaar willen zitten, moeten daar niet meer voor bijbetalen. Het is een van de nieuwe regels van het bijgewerkte Europese pakket over de rechten van vliegtuigpassagiers. Het Europees Parlement keurde dat vanmiddag bijna eensgezind goed na 13 jaar onderhandelen. Je blijft als passagier recht hebben op een schadevergoeding wanneer je vliegtuig vertraging heeft of geannuleerd wordt. En je zal die makkelijker kunnen krijgen. De luchtvaartmaatschappij moet je binnen de 4 dagen informeren en bijstaan. Voor handbagage zul je wel moeten betalen. Alleen een persoonlijk item mag je zonder extra kosten mee aan boord nemen. De Britse prins Harry heeft zijn rechtszaak tegen de tabloid Daily Mail verloren. Harry had samen met 6 anderen, onder wie ook de zanger Elton John, de krant voor de rechter gedaagd, omdat hij hun privacy zou hebben geschonden en informatie over hen op een illegale manier zou hebben verkregen. Maar volgens de rechtbank is daar niet voldoende bewijs voor. Prins Harry heeft een erg moeilijke relatie met de roddelpers. Hij vindt dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn moeder Diana en voor ongehoorde aanvallen op zijn vrouw Meghan. In de Ronde van Frankrijk heeft het peloton nog zo'n 70 kilometer te gaan in de heuvelachtige 4e rit. Christophe van der Goor, hoe zit het daar in de koers?
2: Wel, dat de peloton laat begaan. Het heeft dus er alle schijn van dat de ritwinnaar vandaag vooraan zit. Een vrij omvangrijke kopgroep van een man of 30. Daar zat ook Jasper Philipsen bij, net als Binyam Girmay. En dat was vooral om punten te sprokkelen bij de tussensprint. Dat hebben ze ook gedaan. Nadien hebben ze laten gaan en laten zich nu inlopen door dat peloton. Wel vooraan nog in die grote groep. Mats Pedersen onder meer. En dat is toch een belangrijke concurrent voor die groene trui later in de Tour. Ook Jasper Suiven zit erbij. Andere Belgen nog, zoals de Bruine, Plankaart en verder Hermans en Van Moer. Een voorsprong, zoals gezegd, geruststellend. Bijna 7 minuten op het peloton. Dikke 70 kilometer nog op weg naar het bloedhete Foix in de Pyreneeën.
0: Dankjewel, Christophe. Het is zonnig, maar wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. Deze namiddag worden die opklaringen nog breder vanaf het westen. Morgen start bewolkt, na de middag opnieuw volop zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Iedereen houdt van de zomer.
4: De tijd van je leven.
3: Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB+ toestel.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
10: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Solde bij Zalando.
3: Het zijn solde bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Solde bij Zalando.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Solde bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solde bij Zalando.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 5:00, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Ambtenaren moeten als gevolg van de pensioenhervorming in sommige gevallen een stuk langer werken dan eerst gedacht. In Frankrijk is de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen ook in beroep veroordeeld voor fraude. Zo'n 125.000 mensen hebben gisteren naar MyPension gesurfd, de website waarop je je pensioendatum en bedrag kan raadplegen. Dat zijn er 3 keer zoveel als anders. 60-plussers kunnen sinds gisteren zien hoe hun vroegste pensioendatum is aangepast aan de nieuwe pensioenwetgeving. Veel ambtenaren merken nu dat ze enkele maanden tot een paar jaar langer moeten werken om die vroegste pensioendatum te bereiken. Giselda Curvers van de Pensioendienst.
1: Had je vroeger 40 jaar loopbaan en je had zo'n verhogingscoëfficiënt, dan telde die loopbaan mee voor 42 jaar. Je kwam dus veel sneller aan die loopbaanvoorwaarden voor vroeg pensioen. Met de hervorming zal in de toekomst die 40 jaar maar 41 jaar tellen. Dat is voor de mensen die nog verhogingscoëfficiënt hebben. Er zijn ook ambtenaren die hun verhogingscoëfficiënt zien verdwijnen en zij zullen vanaf nu 40 jaar hebben voor de 40 jaar die ze hebben gewerkt.
0: In de Turkse hoofdstad Ankara komen de staats- en regeringsleiders aan voor de NAVO-bijeenkomst. De Amerikaanse president Trump kwam vanmiddag al aan. Voor ons land is premier De Wever intussen ook ter plaatse. Jens Fransen, jij bent daar ook. Wat stond daar deze namiddag op het programma?
2: Wel, alle aandacht deze middag ging naar een 1-op-1 ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Turkse gastheer president Erdogan. Het leek een hartelijke ontvangst met een erehaag, met paarden, gevechtsvliegtuigen in de lucht. De boodschap van Turkije leek wel: wij zijn een groot en machtig land geworden. Amerikaans president Trump en Erdogan kondigden aan dat ze op defensievlak weer meer willen gaan samenwerken. Opmerkelijk, want 12 jaar geleden werd alle samenwerking op defensievlak bevroren tussen beide landen, omdat Turkije Russisch geavanceerd luchtafweer aankocht. En dat als NAVO-lidstaat. Meegeven ook nog, zo dadelijk rond 18 uur begint hier dan de echte NAVO-bijeenkomst, met onder meer een diner in het presidentiële paleis, aangeboden door de Turkse president Erdogan.
0: Dankjewel, Jens. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is ook in beroep veroordeeld voor fraude, maar kan zich in principe wel kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen. Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld voor medewerkers van haar Europarlementsleden naar de partij. Ze krijgt 3 jaar cel, waarvan 1 effectief met een enkel band. In eerste aanleg kreeg ze ook 5 jaar verbod om zich verkiesbaar te stellen. Dat is nu herleid tot 15 maanden, maar die zijn na haar eerdere veroordeling intussen al voorbij. Vanuit Parijs, Steven de Kranen.
3: Die onverkiesbaarheid die is volledig weg, maar ze zal campagne moeten voeren met een enkel band. Zelf heeft ze al gezegd dat ze dat niet ziet zitten, dus nu is het de vraag of ze daarbij blijft of dat ze straks misschien officieel zal zeggen dat ze toch campagne zal voeren. En wat blijft ook? Ze blijft natuurlijk ook veroordeeld voor verduistering van publieke middelen. En de vraag is natuurlijk, kan Frankrijk een president krijgen met zo'n veroordeling? Dat zal zij nu ook zelf in de eerste plaats moeten beslissen. En als zij toch beslist om zich kandidaat te stellen, dan is het inderdaad aan het Franse volk om te kijken of zij dat wel zien zitten.
0: Marine Le Pen zal pas later vanavond op de uitspraak reageren. In het Verenigd Koninkrijk stapte rechtspopulistische politicus Nigel Farage op als parlementslid. Op die manier dwingt hij een tussentijdse verkiezing af in zijn eigen kiesdistrict, waarin hij zelf zal deelnemen als kandidaat voor zijn partij Reform UK. Wat Farage met die zet wil bereiken, legt Lia van Beckhoven uit in Londen.
4: Je zou zeggen, wat maakt het uit? Maar hij doet dat omdat hij onder druk staat voor het niet aangeven van miljoenen euro die zijn partij ontvangen heeft in de vorm van donaties. Daar is helemaal niks mis mee, maar je moet dat wel aangeven. En dat heeft hij niet gedaan. Sindsdien is er de afgelopen maanden een enorme campagne tegen Farage. Zo ziet hij dat in ieder geval. En hij zegt, die campagne heeft niks te maken met dat ik geweigerd heb om dat geld aan te geven, maar het heeft alles te maken met de elite die mij uit de politiek wil hebben. Dus hij probeert nu het initiatief terug te nemen door de kiezers te laten stemmen over of hij, na acceptatie en het niet aangeven van al die miljoenen, nog geschikt is om namens de kiezers in dat kiesdistrict als Kamerlid te dienen in het Britse parlement. Dat is eigenlijk wat hij wil.
0: In de Ronde van Frankrijk hebben de renners net de laatste beklimming van de dag gehad. Christophe van der Goor, heeft hij wat in gang gezet?
5: Ja hoor, want we hebben vooraan een kopgroep van 10, daar straks van 30. Maar die is nu meer dan gehalveerd. En er zit nog één Belg bij, West-Vlaming, Ramses de Bruyne. Dat is een ploegmaat van Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel. 10 man aan de leiding en daar zit ook een Noor bij die straks de gele trui zal overpakken van Tadej Pogacar. Thorsten Trajen. Die staat en rijdt virtueel in de gele trui. Best geplaatste op 5 minuten van de Sloveen. Maar het peloton heeft vandaag absoluut de zegen gegeven aan de vluchters. Want het peloton volgt nu al op meer dan 10 minuten. Op weg naar Foix. 28 kilometer nog met een kopgroep van 10. Daarbij dus één landgenoot, Ramses de Bruyne. Maar de grootste kandidaat op de ritoverwinning is toch wel ex-wereldkampioen Mats Petersen.
0: Dankjewel Christophe. Het weer licht bewolkt vanavond. Vannacht minima tussen 13 en 19 graden. Morgen vrij zonnig, eerst in het westen van het land en aan zee. Na de middag ook in de rest van het land. Het kan tot 29 graden worden. Heel wat ambtenaren kunnen als gevolg van de pensioenhervorming maar een stuk later met pensioen dan ze dachten. Daarmee begonnen we dit bulletin. Sinds gisteren kunnen 60-plussers op de website MyPension zien wat hun nieuwste of nieuwe vroege pensioendatum is. Voor sommigen betekent dit dat ze enkele maanden tot een paar jaar langer zullen moeten werken om die vroegste pensioendatum te bereiken. Meer op vrtnieuws.be.
6: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
6: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
8: Radio BNE.
9: Radio BNE. Radio BNE. Goed gezind.

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
1: Zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
0: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
3: 7 aan je 7 zonder
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
0: Radio BNE Vlaamse 40.
1: Zaterdag 11 juli.
0: Op Radio BNE.
4: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
7: Lotto is op zoek naar handen.
8: Wat?
7: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
8: Oh, een cabrio.
7: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
8: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
9: C'est
7: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel?
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs.
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans.
5: Ja, ja, het kan anders.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: dan...
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Radio Bene.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen, Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
8: Welkom in onze mooie stulp.
9: Massa, zonneschone lounge staat.
10: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
9: In Gent of Deinze?
11: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Radio Bene.
0: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: te bereiken. En in Frankrijk is de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen ook in beroep veroordeeld voor fraude. Zo'n 125.000 mensen hebben gisteren naar MyPension gesurfd. De website van de federale overheid is dat waarop je je pensioendatum en bedrag kan raadplegen. Dat zijn er 3 keer zoveel als gewoonlijk. 60-plussers kunnen sinds gisteren zien hoe hun vroegste pensioendatum is aangepast aan de nieuwe pensioenwetgeving. Veel ambtenaren merken nu dat ze enkele maanden tot een paar jaar langer moeten werken om die vroegste pensioendatum te bereiken. Giselda Curvers van de Pensioendienst.
1: Had je vroeger 40 jaar loopbaan en je had zo'n verhogingscoëfficiënt, dan telde die loopbaan mee voor 42 jaar. Je kwam dus veel sneller aan die loopbaanvoorwaarden voor vroeg pensioen. Met de hervorming zal in de toekomst die 40 jaar maar 41 jaar tellen. Dat is voor de mensen die nog verhogingscoëfficiënt hebben. Er zijn ook ambtenaren die hun verhogingscoëfficiënt zien verdwijnen en zij zullen vanaf nu 40 jaar hebben voor de 40 jaar die ze hebben gewerkt.
0: Gisteravond zijn in Blankenbergen 3 jongeren door de politie uit zee gered. Ze waren ter hoogte van de pier in problemen gekomen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de 3 al in het water lagen, maar ze raakten niet meer op eigen kracht aan land, zegt Jan Maartens van de politie.
2: Zij raakten zelfstandig niet meer op het strand en konden zich nog ter nauwe nood vastklampen aan de golfbreker. Enkele mensen die dat zagen gebeuren, hebben een reddingsboei van op de pier gegooid. Toen onze diensten ter plaatse komen, hebben wij nog een bijkomende reddingsboei van op de pier en een vanuit onze politievoertuig naar beneden kunnen gooien. Die mensen hebben zich uiteindelijk kunnen vastklampen aan die reddingsboeien of aan de reddingsvesten. En met de hulp van de omstaanders hebben we die personen eigenlijk op het strand kunnen trekken.
0: 2 jongeren raakten licht onderkoeld en werden overgebracht naar het ziekenhuis. De politie benadrukt dat het verboden is om onder de pier te zwemmen en al zeker om 10 uur 's avonds. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is ook in beroep veroordeeld voor fraude, maar kan zich in principe wel kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze is veroordeeld voor het doorsluizen van geld voor medewerkers van haar Europarlementsleden naar de partij. Ze krijgt 3 jaar cel, waarvan 1 effectief met een enkel band. In eerste aanleg kreeg Le Pen ook 5 jaar verbod om zich verkiesbaar te stellen. Dat is nu herleid tot 15 maanden, maar die zijn na haar eerdere veroordeling intussen al voorbij. Steven de Kranen vanuit Parijs.
3: Die onverkiesbaarheid die is volledig weg, maar ze zal campagne moeten voeren met een enkel band. Zelf heeft ze al gezegd dat ze dat niet ziet zitten. Dus nu is het de vraag of ze daarbij blijft of dat ze straks misschien officieel zal zeggen dat ze toch campagne zal voeren. En wat blijft ook? Ze blijft natuurlijk ook veroordeeld voor verduistering van publieke middelen. En de vraag is natuurlijk, kan Frankrijk een president krijgen met zo'n veroordeling? Dat zal zij nu ook zelf in de eerste plaats moeten beslissen. En als zij toch beslist om zich kandidaat te stellen, dan is het inderdaad aan het Franse volk om te kijken of zij dat wel zien zitten.
0: Marine Le Pen zal later vanavond op de uitspraak reageren. In de Ronde van Frankrijk heeft de Deen Mats Pedersen de 4e rit gewonnen vanuit de vroege vlucht. De Noor Torsten Trein neemt de leiderstrui over van Tadej Pogacar. Een verslag van Christophe van der Goor.
4: Mats Pedersen, met dank aan 2 zeer sterke ploegmaats, won met overmacht de rit naar Foix en slaat meteen een zeer grote kloof met zijn belangrijkste concurrenten voor de groene trui. Pedersen was de bekendste naam uit een omvangrijke kopgroep die de zege kreeg van Tadej Pogacar. De jonge West-Vlaming Ramses de Bruyne, een ploegmaat van Mathieu van der Poel, gooide hoge ogen en eindigde knap als 5e. Maar in de sprint met 10 stond er dus absoluut geen maat op de ex-wereldkampioen Mats Pedersen. Het was ook een hoogdag voor de Noren van Uno X, want de 30-jarige Torsten Trein, de best geplaatste vanochtend in de stand, neemt de gele trui over van Pogacar. Na Husshoft en Alexander Christophe is deze Trein nog maar de 3e Noor ooit in het geel.
0: Het Internationaal Olympisch Comité laat opnieuw Russische atleten toe. Daardoor kunnen die zich op de gewone manier proberen te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Russische atleten moeten wel verscheidene dopingtesten afleggen voor ze kunnen terugkeren. Rusland werd uitgesloten na de invasie van Oekraïne in 2022. De Russische vlag en volkslied worden voorlopig nog niet toegelaten. En op het WK voetbal is zo net de wedstrijd tussen Argentinië en Egypte begonnen. Zij strijden om een plek in de kwartfinale. Bij Argentinië is het uitkijken naar superster Lionel Messi, die momenteel gedeeld topschutter is van het toernooi met 7 doelpunten. Het weer licht bewolkt vanavond met minima vannacht tussen 13 en 19 graden. Morgen vrij zonnig, eerst in het westen van het land en aan zee. Na de middag ook in de rest van het land. Het kan tot 29 graden worden. De gevolgen van de nieuwe pensioenwetgeving voor de ambtenaren. Daarmee begonnen we dit bulletin. Sinds gisteren kunnen 60-plussers op de website MyPension hun nieuwe vroegste pensioendatum zien. Voor sommigen betekent dit dat ze enkele maanden tot een paar jaar langer zullen moeten werken om die vroegste pensioendatum te bereiken. Meer op vrtnieuws.be.
5: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht zomer.

Het is 6 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Veel ambtenaren merken dat ze langer zullen moeten werken om hun vroegste pensioendatum te

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Kom ook koken.
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
3: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar 10,99 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Profiteer tot en met zaterdag van de summer deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
6: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
7: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hey, dus de komdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. KDIT, KBC, beweegt met je mee.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Turkse hoofdstad Ankara komen staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-lidstaten aan voor de NAVO-top. Meteen na zijn aankomst had de Amerikaanse president Trump al kritiek op de Europese bondgenoten. Hij is ontgoocheld omdat die landen hem niet hebben geholpen tijdens de oorlog met Iran. Nochtans, zegt premier Bart De Wever, hebben die Europese landen hun inspanningen verhoogd om de NAVO-norm van 2% van het bruto binnenlands product te halen. En zijn dus alle voorwaarden aanwezig om van deze top iets positiefs te maken.
1: De Europese partners doen veel meer. We hebben hun uitgaven vorig jaar met 20% verhoogd. België is dat zelfs met 60%. Wij zijn in orde. We zitten over die 2%. Wij doen heel veel moeite om onze industriële basis op te vijzelen in Europa. Wij hebben ook terug eenheid gevonden in de steun rond Oekraïne. Financiële pakketten van 70 miljard. Poetin aan de onderhandelingstafel dwingen. Dat zijn eigenlijk allemaal heel positieve elementen.

0: Ik stel vast dat de grootste bondgenoot ontevreden is en die ontevredenheid over de NAVO blijft ventileren. En dat zal natuurlijk een slagschaduw over deze top smijten.
1: In Hongarije heeft de openbare radio en televisie zijn uitzendingen gestopt. 4 dagen geleden beslist de Hongaarse regering om de openbare omroep te hervormen, omdat dat propagandakanalen geworden waren voor de voormalige premier Orbán. De huidige zenders worden nu ontmanteld. In de plaats komen er 2 nieuwe mediaorganisaties. De ontmanteling van de openbare zenders was een verkiezingsbelofte van premier Madjar. In de Ronde van Frankrijk heeft Mats Petersen de 4e rit gewonnen. De Deen was de sterkste in de sprint met een groep van overgebleven vluchters. Petersen was blij dat hij het werk van zijn ploeggenoten kon afmaken.
2: It's always nice to win in the Tour, especially with a team effort like this, then it's even more incredible. I had good legs and I had a good sprint in the legs, so that was really, really good.
1: Ramses de Bruyne was de eerste Belg op de 5e plaats. De Noor Thorsten Trein neemt de gele leiderstrui over van Tadej Pogacar. Op het WK voetbal strijden Argentinië en Egypte voor een plek in de kwartfinales. Bert Sterks, jij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
3: Wel, we kunnen ons afvragen of een stunt in de maak is, want halfweg is de stand 1-0 voor Egypte. Een doelpunt op het kwartier, een goede kopbal van Ibrahim, die mooi in doel ging voorbij doelman Martinez. Daarna ging Argentinië uiteraard druk zetten met Lionel Messi in een negatieve hoofdrol voorlopig, want hij miste een penalty, slecht getrapt en gered door doelman Chobier, die daarna een hoofdrol vertolkte, want hij haalde er nog mooi een kopbal van McAllister uit en had een prima superreflex zelfs in huis op een kans van dichtbij van Alvarez en Messi. Trapte ook nog een keer een vrije trap tegen de buitenkant van de paal. Egypte beperkt zich tot verdedigen, maar doet dat voorlopig met succes. Want halfweg dus de krappe voorsprong van de ploeg van Mo Salah tegen die van Lionel Messi. 1-0 voor Egypte tegen Argentinië.
1: Bert, dankjewel. Licht bewolkt vanavond met minima vannacht tussen 13 en 19 graden. Morgen vrij zonnig, eerst in het westen van het land en aan zee. Na de middag ook in de rest van het land. Het kan tot 29 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
3: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: für einen Namen.
1: Zolder bij Zalando.
2: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Zolder bij Zalando.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: verdachte van de zware verkeersagressie afgelopen weekend in Turnhout blijft aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Dat heeft de raadkamer beslist. De man van 35 mag de gevangenis wel verlaten en krijgt een enkel band. De verdachte was een van de twee voetgangers die zaterdag op een kruispunt een fikse ruzie kregen met een autobestuurder. En dat blijkt voormalig voetballer Karel Snoeks te zijn. Hij werd toegetakeld en raakte zwaar gewond. In Nazareth de Pinte in Oost-Vlaanderen opent dit najaar een tweede terugkeercentrum. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt aangekondigd. Er zal plaats zijn voor 300 mensen die in een andere Europese lidstaat zijn aangekomen voor ze naar België zijn gekomen. Zij worden naar dat eerste land teruggestuurd. Het terugkeercentrum komt in het Van der Valk Hotel langs de E17. Minister Van Bossuyt kiest voor die locatie omdat het hotel snel en goedkoop kan worden omgebouwd. Burgemeester Thomas van Ongeval van Nazareth de Pinte is verrast en vraagt de minister om alle inwoners goed te informeren.
1: Voor ons als gemeente is het natuurlijk belangrijk dat de minister met transparante communicatie naar onze inwoners zal communiceren, zodanig dat eigenlijk hun bekommernissen zoveel mogelijk al tegemoet gekomen worden door naar hen te luisteren en ook aan te tonen.

0: dat een Europees terugkeercentrum, zoals het in Zaventem bestaat, niet zo heel veel problemen oplevert wat betreft de veiligheid.
1: In Ankara in Turkije komen staatshoofden en regeringsleiders van lidstaten van de NAVO vanavond samen voor een top. De Amerikaanse president Trump had na zijn aankomst al meteen kritiek op de Europese bondgenoten. Hij is ontgoocheld omdat die landen de VS niet hebben geholpen in de oorlog met Iran. Premier Bart De Wever is er ook en hij kreeg vooral vragen over een voetbalwedstrijd van afgelopen nacht.
2: Wel, iedereen heeft het erover. Ik stel dat vast dat alle nationaliteiten, vanaf dat ze weten wie ik ben, over één ding spreken. En dat is een gelukwens voor de overwinning, de meer dan verdiende overwinning van de Rode Duivels. Dus ja, het is een beetje talk of the town. En natuurlijk, de verliezende partij is er ook aanwezig. Dat is toevallig ook de grootste partner in de NAVO. Hij heeft de reputatie van soms wel kribbig te reageren op dingen die hem niet bevallen. En ik denk dat deze nederlaag zwaar is binnengekomen.
1: Ja, België won van de VS met 1-4. En op het WK voetbal strijden Argentinië en Egypte voor een plek in de kwartfinales. Er leek een stunt in de maak. Bert Sterks in het absolute slot daar. Hoe staat het daar?
3: Wel, Argentinië lijkt aan een smadelijke uitschakeling te ontsnappen, want op een bepaald moment stond Argentinië met 2-0 achter met nog een kwartier te voetballen. Een kopbaldoelpunt van Ibrahim in de eerste helft en een counter uit het boekje en Zico die afmaakte in de tweede helft. En dan met nog weinig minuten te spelen, 10 minuten voor het einde, de kopbal voor Romero op assist van Lionel Messi als aansluitingstreffer, gevolgd door een doelpunt van Messi zelf, zijn 8e al tijdens dit WK, via de lat erin en de gelijkmaker. En dat was met natuurlijk het mentale kraakpunt voor de Egypten die nog wel beven knokken, defensief probeerden overeind te blijven. Maar uiteindelijk op een counter werden ze nog gepakt. Zette Lautaro Martinez voor en kon Enzo Fernandez binnenkoppen. En zo zijn we nu heel dicht bij het einde van deze wedstrijd. En lijkt Argentinië de titelverdediger alsnog naar de kwartfinales te gaan. Kort voor het einde, 3-2 voor Argentinië.
1: Dank je, Bert. En er wacht Rode Duivel Amadou Onana een zware revalidatie, want hij heeft zijn voorste kruisband gescheurd. Dat heeft de Belgische voetbalbond zo net laten weten. Onana viel vorige nacht uit in de wedstrijd tegen de Verenigde Staten en tastte meteen naar de knie. Hij blijft al minstens tot in de kwartfinale van vrijdag in Amerika. Het weer licht bewolkt vanavond, temperaturen van 8 tot 19 graden. Morgen vrij zonnig, eerst aan zee. Na de middag ook in de rest van het land, bij temperaturen tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabries. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude, ook in beroep. Dat heeft Le Pen zo net bekendgemaakt op TF1. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. En vooraf had ze gezegd dat ze dat niet zou doen. Le Pen gaat nu beroep aantekenen bij het Hof van Cassatie en dat werkt opschortend. Zo kan ze dus toch de hort opgaan zonder enkelband, zegt Le Pen.
1: Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld naar haar partij Rassemblement National. Ze kreeg 3 jaar cel, waarvan 1 met een enkelband. Ze houdt vol dat ze onschuldig is. Oekraïne heeft de voorbije 2 dagen een 10-tal Russische olietankers aangevallen in de zee van Azov. Dat is de bevoorradingsroute voor Russische schepen naar het bezette schiereiland de Krim. Oekraïne heeft de laatste weken al tal van aanvallen uitgevoerd op Russische energieinfrastructuur. En dat heeft geleid tot brandstoftekorten. Gisteren nog is de grootste olieraffinaderij in Omsk in Siberië geraakt en stilgelegd. In Nazareth de Pinte in Oost-Vlaanderen opent dit najaar een 2e terugkeercentrum. Dat meldt minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt. Een hotel wordt daar omgebouwd. In het centrum zal plaats zijn voor 300 mensen die in een andere Europese lidstaat zijn aangekomen, voor ze naar België zijn gekomen en zij worden naar dat eerste land teruggestuurd. Burgemeester Thomas van Ongeval van Nazareth de Pinte is verrast en vraagt de minister om alle inwoners goed te informeren.
2: Voor ons als gemeente is het natuurlijk belangrijk dat de minister met transparante communicatie naar onze inwoners zal communiceren, zodanig dat eigenlijk hun bekommernissen zoveel mogelijk al tegemoet gekomen worden door naar hen te luisteren. En ook aan te tonen dat een Europees terugkeercentrum zoals het in Zaventem bestaat niet zo heel veel problemen oplevert wat betreft de veiligheid.
0: Sport op het WK.

0: Voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. De uitredende wereldkampioen won met 3-2 van Egypte na een spectaculaire comeback. Bert Sterks.
1: Net als in de vorige ronde tegen Kaapverdië is Argentinië door het allerkleinste gaatje gekropen. Met nog 20 minuten te spelen stond de titelverdediger 2 doelpunten in het krijt tegen een razend efficiënt en scherp counterend Egypte. Ibrahim scoorde al met een kopbal op het kwartier. Zico deed dat na een schitterende tegenaanval in de tweede helft. Tussendoor was doelman Shobir de absolute held. Hij redde een penalty van Messi, zijn tweede misser al dit WK, en haalde miraculeus een bal van Alvarez uit zijn doel. Maar in het slotkwartier keerde alles met de aansluitingstreffer van Romero, de gelijkmaker van Lionel Messi hemzelf, zijn 8e van het WK al via de lat, en Enzo Fernandez met een winning goal in de toegevoegde tijd. Met alle moeite van de wereld en na een absolute billenknijper stuurt Lionel Messi die andere grootheid Mo Salah huiswaarts.
0: En Argentinië neemt het in de kwartfinale op tegen Zwitserland of Colombia. Die wedstrijd is vanavond om 10:00. Het weer vanavond en vannacht wat wolken. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig in het westen. Elders bewolkt. In de namiddag overal opklaringen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

deuren omhoeken, blijf ik nog naar je zoeken. Zo vaak heb ik je ergens herkend. Jij die ver van me.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: met Brecht Schabrichs. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude, ook in beroep. Dat heeft Le Pen vanavond bekendgemaakt op TF1. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. Vooraf had ze al gezegd dat ze dat niet zou doen. Le Pen gaat nu in beroep bij het Hof van Cassatie en dat werkt opschortend. Zo kan ze dus de hort opgaan zonder enkelband, zegt Le Pen.
1: Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld naar haar partij, Rassemblement National. Ze kreeg 3 jaar cel, waarvan 1 effectief met een enkelband. Zij houdt vol dat ze onschuldig is. Volgens Steven de Kranen in Parijs is het een gok van Le Pen dat het Hof van Cassatie pas na de verkiezingen met een arrest zal komen.
2: Zij hoopt dat Cassatie, dat normaal altijd wel wat maanden tijd in beslag neemt, pas uitspraak zal doen nadat die presidentsverkiezingen voorbij zijn. En dat ze dan, als ze verkozen wordt als president, immuniteit heeft en dan inderdaad die opschorting heeft van straf zolang ze president is, dat is 5 jaar en misschien 10 jaar als ze herverkozen zou worden. Het is dus een gok. En nu is het maar de vraag of die rechters in het Hof van Cassatie een soort manipulatie voelen, of ze sneller zullen gaan. We hebben al heel veel gezien in Frankrijk, maar dit is opnieuw toch een heel onverwachte zet.
0: Vlaanderen gaat de strijd opvoeren tegen de wasbeer. Dat heeft minister van Omgeving Broens gezegd in het Vlaams parlement. De regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er slimme vallen gebruikt worden. Het aantal dieren in Vlaanderen is beperkt, maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen voor de populatie niet meer in te tomen valt. Zoals in Wallonië, waar het aantal op 70.000 wordt geraamd.
3: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
0: Nou, de wasbeer ziet er schattig uit, maar is een uitheemse soort die schade kan toebrengen aan landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars, kunnen huisdieren aanvallen en ziektes verspreiden. Sport op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. De uittredende wereldkampioen won met 3-2 van Egypte na een spectaculaire comeback. Bert Sterks.
4: Net als in de vorige ronde tegen Kaapverdië is Argentinië door het allerkleinste gaatje gekropen.

0: nog 20 minuten te spelen stond de titelverdediger 2 doelpunten in het krijt tegen een razend efficiënt en scherp counterend Egypte. Ibrahim scoorde al met een kopbal op het kwartier. Zico deed dat na een schitterende tegenaanval in de tweede helft. Tussendoor was doelman Shobir de absolute held. Hij redde een penalty van Messi, zijn tweede misser al dit WK, en haalde miraculeus een bal van Alvarez uit zijn doel. Maar in het slotkwartier keerde alles met de aansluitingstreffer van Romero, de gelijkmaker van Lionel Messi hemzelf, zijn 8e van het WK al via de lat, en Enzo Fernandez met een winning goal in de toegevoegde tijd. Met alle moeite van de wereld en na een absolute billenknijper stuurt Lionel Messi die andere grootheid Mo Salah huiswaarts.
1: En in de kwartfinale wacht Zwitserland of Colombia. Die wedstrijd is zo net begonnen. Het staat daar nog 0-0. Er wacht een lange revalidatie voor Rode Duivel Amadou Onana. Hij heeft zijn voorste kruisband gescheurd. Onana viel afgelopen nacht geblesseerd uit tijdens de wedstrijd tegen de VS en tastte meteen naar de knie. Onana blijft voorlopig in de Verenigde Staten bij de selectie, al zeker tot de kwartfinale van vrijdagavond tegen Spanje. Het weer vannacht wat wolken, het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig in het westen, elders is het bewolkt. Na de middag overal opklaringen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude ook in beroep. Dat heeft ze vanavond op televisie aangekondigd. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. En vooraf had ze al gezegd dat ze dat niet zou doen, maar Le Pen gaat nu in beroep bij het Hof van Cassatie. En dat werkt opschortend, zo kan ze dus de hort opgaan zonder enkelband. Volgens collega Steven de Kranen in Parijs is het een tactische zet van Le Pen.
1: Zij hoopt dat Cassatie, dat normaal altijd wel wat maanden tijd in beslag neemt, pas uitspraak zal doen nadat die presidentsverkiezingen voorbij zijn. En dat ze dan, als ze verkozen wordt als president, immuniteit heeft en dan inderdaad die opschorting heeft van straf, zolang ze president is, dat is 5 jaar, en misschien 10 jaar als ze herverkozen zou worden. Het is dus een gok. En nu is het maar de vraag of die rechters in het Hof van Cassatie een soort manipulatie voelen, of ze sneller zullen gaan. We hebben al heel veel gezien in Frankrijk, maar dit is opnieuw toch een heel onverwachte zet.
0: Vlaanderen gaat de strijd opvoeren tegen de wasbeer, dat heeft minister van Omgeving Broens gezegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er slimme vallen gebruikt worden. Het aantal dieren in Vlaanderen is beperkt, maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen voor de populatie niet meer in te tomen valt, zoals in Wallonië, waar het aantal op 70.000 wordt geraamd.
2: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
0: Ja, de wasbeer ziet er dan wel schattig uit, maar kan flink schade toebrengen aan landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars, kunnen huisdieren aanvallen en ziektes verspreiden. Sport op het WK voetbal strijden Zwitserland en Colombia voor een plek in de kwartfinales. Geert Heermans, jij volgt het. Hoe staat het daar bij de rust?
3: Nog altijd 0-0, Brecht. Nog weinig te beleven, moet ik zeggen, in deze laatste achtste finale. Beide ploegen hebben duidelijk schrik om dat eerste doelpunt tegen te krijgen. En daardoor worden er te weinig risico's genomen. Resultaat slechts 3 doelpogingen. 1 voor Colombia van Puerta en 2 voor de Zwitsers van Rieder en Ndoye. Maar telkens was de doelman goed bij de zaak om af te weren. 0-0. We hopen vooral op een betere en meer spektakelrijke tweede helft.
0: En dank je, Geert. Het weer vannacht wat wolken. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig in het westen, elders bewolkt. In de namiddag overal veel zon en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: mens Brecht Schaprechts. Het Amerikaanse leger heeft bij de aanval op een school in Iran eerder dit jaar waarschuwingen van de eigen systemen genegeerd. Dat meldt de Amerikaanse zender CNN. Eind februari begon de VS samen met Israël een grootschalige aanval op Iran. Bij een van de raketaanvallen is een school geraakt. Daarbij zijn zeker 168 kinderen omgekomen. Dat was een vergissing, zei het Amerikaanse leger achteraf. Maar volgens verschillende bronnen was er sprake van opportunisme. Een waarschuwing over gedateerde gegevens is gewoon genegeerd, klinkt het. Het leger was te gehaast om doelwitten te kiezen. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude, ook in beroep. Dat heeft ze vanavond bekendgemaakt. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. Vooraf had ze al gezegd dat ze dat niet zou doen en ze gaat nu in beroep bij het Hof van Cassatie. En dat werkt op schortens. Zo kan ze dus toch de hort opgaan zonder enkelband. Volgens Steven de Kranen in Parijs is dat een tactische zet.
1: Zij hoopt dat Cassatie, dat normaal altijd wel wat maanden tijd in beslag neemt, pas uitspraak zal doen nadat die presidentsverkiezingen voorbij zijn. En dat ze dan, als ze verkozen wordt als president, immuniteit heeft en dan inderdaad die opschorting heeft van straf, zolang ze president is, dat is 5 jaar, en misschien 10 jaar als ze herverkozen zou worden. Het is dus een gok. En nu is het maar de vraag of die rechters in het Hof van Cassatie een soort manipulatie voelen, of ze sneller zullen gaan. We hebben al heel veel gezien in Frankrijk, maar dit is opnieuw toch een heel onverwachte zet.
0: De Hongaarse openbare televisie en radio zijn gestopt met alle nieuwsuitzendingen. De Hongaarse regering heeft beslist om de publieke omroep te hervormen, omdat het een propagandakanaal was geworden van de voormalige premier Orbán. De nieuwsdienst is ontmanteld en medewerkers zijn vanmiddag naar de uitgang begeleid. De ingreep was een verkiezingsbelofte van huidig premier Magyar. Het gebeurde vanmiddag met een opvallende boodschap, zegt Stefan Bos in Budapest.
2: Om 4 uur vanmiddag opeens ging M1 uit de lucht, dat is zeg maar de nieuwszender, met een mededeling: de publieke media mogen niet liegen. Het spijt ons dat wij zo lang dat wel hebben gedaan. Onze nieuwsuitzendingen zijn momenteel opgeschort. Het is niet zo dat ze niet terugkeren. Op dit moment zijn er andere programma's, maar ze willen het wel helemaal hervormen. Er zijn ook wel mensenrechtenorganisaties die zeggen: we moeten wel kijken of die zogenaamde zuiveringen eerlijk en democratisch verlopen, en dat we daar straks natuurlijk niet alleen maar mensen krijgen die het opnemen voor de nieuwe premier, want dan krijg je weer een soort Peter Magyar-show.
0: De politie aan de kust roept op om niet te gaan zwemmen op plaatsen waar geen redders zijn en zeker niet 's avonds laat. Gisteravond zijn in Blankenbergen 3 jongeren gered. Zij waren in de problemen gekomen ter hoogte van de pier en moesten zich vastklampen aan een golfbreker. Daar is het sowieso al verboden om te zwemmen, zegt Jan Maartens van de politie.
3: Ga gerust zwemmen met die warme temperaturen, maar zwem enkel in de bewaakte zones en tijdens de uren dat er iemand aanwezig is van de strandredders. Want de Noordzee kan echt wel gevaarlijk zijn en er is heel wat onderstroom, waardoor dat je eigenlijk zonder problemen, ook al ben je volwassen en ben je goede zwemmer, in de problemen kan raken.
0: Sport op het WK. Voetbalstrijden Zwitserland en Colombia voor het laatste plekje in de kwartfinales. En Geert Heermans, jij vocht het. Na 90 minuten is daar nog niet gescoord.
4: Ja, en ook helemaal niet veel gebeurd. We zijn net begonnen aan de verlengingen. En intussen hebben we zitten kijken naar een hele slechte wedstrijd. Met nauwelijks kansen. Beide ploegen zijn gewoon te bang om doelpunten te incasseren. En nemen heel weinig risico. 1 vrije trap in de tweede helft. En het zijn net van de Zwitsers. Dat was het enige wapenfeit in die tweede helft. En Colombia deed helemaal niks. We zijn dus begonnen een paar minuten geleden aan de eerste.

0: eerste verlenging. En wie weet krijgen we straks ook nog strafschoppen om aan te duiden wie kwartfinale mag spelen tegen Argentinië.
1: Dank je, Geert. Het weer nog, vannacht wat wolken in de grote steden. Koelt het af tot 19 graden. In de ochtend vrij zonnig in het westen, elders bewolkt. In de namiddag overal vrij zonnig en tot 29 graden. Zo dinsdag 7 juli, zit erop. Een goede nacht.

Heb jij dat ook? Als je 's morgens wakker wordt en je kijkt in de spiegel. Wat leven. Je zet hem maar op de wereld en het begint al. Uw pa werkt en uw ma werkt. En je vliegt in de kindercrash. En de crash

maar het leven gaat zo snel. En voordat je het weet zit op weg naar school, je boekentasken onder je arm en je zet content en fier. En je denkt nu gaat het leven beginnen, de vogeltjes zeggen, de bloemetjes.

Bart Leger zegt, hoe lang duurt dat? 1 jaar. 1 jaar op een gans mensenleven. Daar kun je toch niet blijven bij stilstaan. Dat is zo voorbij. En je zit op weg naar huis. Hugo Rief op je schouder. Cafeetje links, cafeetje rechts. En je komt thuis. En je moeder staat in haar deurgatje en zegt ze, Jean-Pierre, zei toch jij dat? Is zo'n vent geworden op 1 jaar tijd. En je vader komt van zijn werk en is met zijn velo tegen de gevel. En zegt hij, Jean-Pierre, is zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt, nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En jij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken, naar het fabriek. En het fabriek.

deftig rolt de directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei, gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met u spreken. Zegt de Jean-Pierre, heb jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt? Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij. Maar Jean-Pierre, jongen, ik heb toch een probleem.

0: herdenk Jean-Pierre. De vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Leven, leven.
1: Wel mensen, vergeet het maar, hè. Verdomme, vergeet het maar. Want voordat je het weet, wordt zij te pijzen bij de opwekens.

En iedere dag zegt de wartje een beetje trager. Boem, boem, boem. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog geen keer.

0: is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reeks krachtige aanvallen en zijn ze een antwoord op de Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz maandag en dinsdag. Die aanvallen zijn gevaarlijk, onterecht en een schending van het staakt het vuren volgens de Amerikanen. Iraanse staatsmedia maken melding van explosies in Sirik en in Bandar Abbas. Dat zijn twee plaatsen die aan de straat van Hormuz liggen. Iran claimt dat het als enige land de straat van Hormuz mag beheren en valt regelmatig olietankers aan die tegen de zin van het regime door die zeeengte varen. In Frankrijk vrezen de wijnbouwers voor een mindere oogst door de extreme hitte. Vooral in de Champagne-streek, de Bourgogne en Bordeaux groeien de druiven amper nog. De boeren verwachten veel vroeger aan de oogst te moeten beginnen en mogelijk is de opbrengst ook zo'n 10% lager. Bij jonge wijnstokken is er vaak ook schade. Naast de verminderde opbrengst hebben de hoge temperaturen ook een invloed op het suikergehalte in de druiven en dat heeft dan weer invloed op de smaak en het alcoholpercentage. De situatie zou wel nog kunnen verbeteren als het de komende weken zou regenen. Sport. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales daarnet. Het klopte Colombia na strafschoppen. Het verslag krijg je van Geert Hermans.
1: Zwitserland als laatste geplaatst voor de kwartfinales en dat na een van de slechtste wedstrijden van dit WK. 0-0 na 120 saaie minuten. Pas in de verlengingen kregen beide landen nog kansen, maar het was uiteindelijk van op de stip dat de beslissing moest vallen. En daarin toonden de Zwitsers zich net iets koelbloediger. Ruben Vargas zette de beslissende strafschop om en Zwitserland speelt zo nu zaterdag kwartfinale tegen Argentinië.
0: En die 120 minuten die krijgen we nooit meer terug. Het weer dan nog. Vanochtend wat wolken, minimaal rond 19 graden. In de ochtend wordt het vrij zonnig in het westen, elders nog bewolkt. In de namiddag overal vrij zonnig en dan maximaal tot 29 graden. Ook donderdag veel zon en dan maximaal tot 30 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het nog wat warmer dan 33 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

en triomfeert zoals wel leer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.